0: Sharon bij 3FM, Jorde Fever Dream. Hey, de man die ik nu voor je ga draaien en ik, die hebben iets gemeen. Het is niet dat ik hem ooit spreek of heb gesproken of dat ik, weet ik veel, een mattie met hem ben, zeker niet. Maar ik hoorde laatst in een podcast dat hij van wijn houdt.
1: Lekker. Rode wijn boven witte wijn.
2: Ja, man, zeker. Ja? Ja, witte wijn smaakt gewoon alcohol. Rode wijn heeft diepte, karakter.
0: Ja, het is een beetje alsof hij zijn muziek omschrijft. Want ook dat heeft diepte en karakter. Ja, en net als een goede fles wijn wordt deze track, wat mij betreft, beter en beter hoe ouder die wordt en hoe vaker je hem hoort.

bij 3FM. De Giro Italia, een van de grootste meerdaagse wielerkoersen, is deze week op televisie. En ik ben een sportliefhebber. Ik geniet van die koers. Ik zit voor de televisie om te kijken wie er gaat winnen en zo. Maar ik zat te kijken en die plaatjes waar die wielrenners doorheen komen lijken verdacht veel op pasta soorten. Drop je naam even via de NPO Luisterapp en dan doe je misschien mee met een quiz zo

0: Beat bij 3FM, you're a small town boy. De Giro Italia, een van de grootste meerdaagse wielerkoersen van de wereld, die is op dit moment bezig. Die is elke dag op televisie. En ja, ik ben een hele grote sportliefhebber. Ik volg dat elke dag. Elke dag zit ik voor de televisie om te kijken, ja, wie gaat er winnen? Maar ik zat te kijken en dan gaan die wielrenners, die rijden dan door plaatjes waarvan ik denk, huh, daar is echt geen touw aan vast te knopen. Dat zouden ook zomaar pastasoorten kunnen zijn. En daarom heb ik in het leven geroepen...
1: Radio 3FM presenta Pasta o Posto.
2: Is het een pastasoort of een plaats?
0: Remco, hoe is je Italiaans?
3: Mijn Italiaans is niet geheel nog goed, maar ik ga er wel eens naartoe op vakantie. Dus.
0: Nou, dat zou in ieder geval kunnen helpen. En dit jaar al plannen?
3: Ja, we gaan dit jaar weer naar Italië op vakantie. 2 weekjes naar helemaal Zuid-Italië.
0: Kijk, wat lekker, Ray. Nou, heb je 2 van de 3 antwoorden goed, dan win jij een pastasoort naar keuze.
3: Ja, helemaal duidelijk.
0: De eerste opgave, Allegre.
3: Allegre is een plaats.
0: Dat is helemaal goed. Nummer 2, pappardelle.
3: Pappardelle is pasta.
0: Nou, zegt hij vol overtuiging. En dat is ook nog eens helemaal goed. Ja, wat goed gedaan, hè. Nou, voor de vorm nog even de laatste. Consigli.
3: Ik zeg een plaats.
0: Dat is dan helaas een pasta. Maar goed, dat maakt ook helemaal niks uit. Remco, je wint een pasta soort naar keuze. Waar ga je voor?
3: Ja, ik hou heel erg van pasta pennen.
0: Nou, die zak pennen komt aan jouw kant op. Geniet ervan, Remco.

Nothing But Thieves. Je hoorde Evolution bij 3FM. Gewoon lekker weer die gitaren, die ouderwetse gitaren die we van ze gewend zijn. En dat energieniveau wat ontzettend hoog ligt. Ja, en over energie gesproken. Zometeen draai ik de man die op het podium net zoveel energie levert als die zonnepanelen deze dagen. Ontzettend veel energie dus. Ja, John Summit ga ik draaien. En die heeft wat mij betreft de dance track van dit moment gemaakt. Hoe die klinkt, ik ga hem zometeen dus voor je draaien. Je hoort het binnen 5 minuten hier zo op 3FM. En hier is Meezingen met Taylor Swift. Aha.

0: B.O.B. en Hayley Williams bij 3FM, Your The Airplanes, waar Joe zometeen voor je klaarstaat.
1: 3FM Nachtclub.
0: En eerst stappen we naar in de 3FM Nachtclub, de enige plaats met 100% dansgarantie. Ja, ik hou ontzettend van dance.

is, dat heb ik zelf ook wel, op het moment dat je een Spaanse plaat hardop zingt, maar geen idee hebt wat je zingt, toch een beetje gevaarlijk, hè? Dat wil je toch liever niet? Dus ik heb even voor je uitgezocht, waar gaat het liedje nou over? Kan jij ook gewoon meezingen, mocht je hem vaker horen, bijvoorbeeld in de club? Dit liedje gaat over een leuke meid die ontmoet wordt tijdens feesten in Miami wanneer de zon opkomt. En daar komt dan ook meteen de naam van het nummer vandaan. Chica voor mij. En 305 is het nummer van netnummer van Miami. Hey, weet je dat ook weer? Wat een ongelofelijke beuker. John Summit, Chica 305 dit.

0: Altijd een glimlach op je gezicht met Kesha. Jorre TikTok bij 3FM. Ja, en over lachen gesproken, dat kan ook met Mark en Mai. Ja, en daar ontstaan tijdens die show, dat is best bijzonder, de beste ideeën. Of nou ja, de beste ideeën, dat weten ze zelf eigenlijk ook niet zo goed.
1: Folk Indie.
2: Folk Indie. Dames en heren, dat is een goede naam voor een kind. Folk Indie.
3: Dat ga ik Volk doen. Is wel een leuke naam.
2: Volk, hey. Ja, maar ja, het zit dicht bij Volkert. Hè?
3: Oh ja, dat is waar.
2: Moet je dat gaan uitleggen.
0: Nou, de uitleg blijf je bespaard als je vanmiddag om 1 uur weer intuned. Want dan zijn ze weer te horen hier op 3FM. Je vrienden van het weekend, Mark en Mai. Tot die tijd geniet je van muziek van New Radicals zometeen op 3FM. En eerst dansen.

0: Kim Petras hoorde je bij 3FM. Jorde Unholy. Zometeen staat voor je klaar. Onder andere muziek van Sam Fender. En ook deze van Avicii hoor je zometeen. 3FM. En eerst word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws. Het is 1 minuutje voor 3.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Ik ben er geweest. Harry Styles. Het was misschien wel een van de beste concerten waar ik ooit ben geweest. En je hoort hem zometeen bij 3FM met de 3FM Mega Hit naar Sam Fender.

0: Dansend je nacht door met 3FM, Jorde, Avicii en Levels. Binnen nu en 7 minuten hoor je deze. Tears for Fears, dus zometeen.
1: Bas van Schaik.
0: Vrijdagavond ben ik naar het concert van Harry Styles geweest in de Johan Cruijff Arena. Ik zou met mijn moeder gaan, alleen 2 uur van tevoren belde ze mij dat ze niet lekker was. Best wel jammer, ik bedoel, was een gezellig zoon-dochteruitje geweest. Dus ik snel mijn vriendin gebeld. Alleen mijn vriendin, die is niet zo muziekliefhebber als ik. Ja, binnen 2 uur ga je ook niet opeens Harry Styles heel goed leren kennen. Dus ik vroeg me af, ik wist het niet, hoe goed kent ze Harry Styles? En hoe leuk vindt ze het concert?
2: Ja, nou ja, het is echt natuurlijk super jammer voor je moeder, maar ik heb er wel echt heel veel zin in.
0: Ken je Harry Styles een beetje? Welke van deze 3 is Harry Styles?
2: Nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat dit een strikval is en dat hij er überhaupt niet tussen zit.
0: Klopt, Harry Styles zit hier niet bij. Dit is Harry Styles.
2: Ja, zo herken ik hem.
0: Ken je de tekst een beetje?
2: Er zijn echt heel veel liedjes die ik wel ken, maar er zullen ook vast nieuwe liedjes zijn die wat nieuwer zijn die ik niet zo goed ken. Breathe me.
0: Dat begint heel goed, heel goed.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Like the only thing I...
2: Nee, ik had het goed!
0: Dat gaat helemaal goed komen.

0: zo leuk.
1: Ja, en dan die grote hits, maar eigenlijk ook de liedjes die je dan niet kent. Dat zijn ook een soort dancey-nummers waar je op kan dansen. En die lichten en zo. Ja, eigenlijk een soort hele grote nachtclub waar je dan middenin staat in de arena. Was geen herrie?
0: Absoluut geen herrie. 3FM.

Raven Lené hoorde je bij 3FM en Love Me Not. En wist je dat één verandering in de melodie of toon van een nummer een compleet andere emotie bij je kan oproepen? Oké, we gaan een beetje muziektheorie doen. Blijf bij me, we gaan het snel doen. Want de track die ik nu voor je ga draaien, Everybody Wants to Rule the World, die laat je dus geïnspireerd en emotioneel voelen. Dat komt dus doordat de melodie sneller wordt afgespeeld. Vroeger noemden ze dit sweetening the audio. Luister even mee. In het begin hoor je hoe het origineel van Everybody Wants to Rule the World klinkt. En wat voor effect het heeft wanneer je de melodie dus sneller afspeelt. Je hoort gelijk het verschil, ja. En het is dus wetenschappelijk bewezen dat wanneer je de snelheid van muziek aanpast, je je emotioneel gezien daar anders door voelt. Alle muziek is in principe afgestemd op deze toon. Ik dacht gelijk dat ik iemand belde toen ik deze toon hoorde. Maar wanneer je deze toon dus hoger maakt, breng je dat dus naar de liefdesfrequentie. 528 hertz. En die klinkt zo. En zo kun je dus met tonen en melodieën inspelen op de gevoelens van mensen. Zo mega interessant. Ja, en om je net even wat vrolijker te laten voelen, ga ik hem ook gewoon lekker voor je draaien. Happy Vibes met Tears for Fears bij 3FM. Dit is Everybody Wants to Rule the World.

Jim Gardner is nieuw op 3FM, you're the hardwired. De zondag zit weer vol met sport. Ik neem het even heel snel met je door. Zo is Giro Italia op televisie, een etappe voor de sprinters. En je kan kijken naar de Formule 1, de Grand

Je hoort zometeen twee getallen en zitten die allebei in je telefoonnummer. Dan is dit jouw moment om te bellen naar 3FM via 09091336. Dat is ons telefoonnummer. 09091336. Ja, en dan win je dus een midnight snack naar keuze. Dat kan een broodje frikandel zijn, dat kan een saucijzenbroodje zijn, dat kan een tosti zijn. Het lekkere is dat het dus helemaal aan jou is, want het is een midnight snack naar keuze. Luister goed, dit zijn de twee getallen. Als je die dus in je telefoonnummer hebt, dan moet je bellen. De getallen 1 en 7 bellen naar 3FM als je...

0: getallen, de getallen 1 en 7. En zitten die allebei in je telefoonnummer, dan kan je bellen naar 3FM via 0909-1336. Dus dat is ons telefoonnummer. We gaan naar de telefoon. Hey Maurice.
1: Hey, hallo. Maurice.
0: Dat is wel grappig, want jij bent zelf ook DJ, hè?
1: Ja, dat doe ik, ja.
0: Top. Maar niet radio-DJ, nee, je maakt zelf muziek. Hoe zit dat?
1: Ja, nou ja, ik thuis zit ik nog eens te hobby eigenlijk. En dan komt er wel eens wat leuks uit. En dat probeer ik dan ook nog wel onder de aandacht te brengen bij mensen.
0: Ja, want vorige week is je allereerste tune uitgekomen.
1: Ja, klopt. Ja, dat heb je helemaal goed, ja.
0: Hey,
1: ja,
0: is dit gelijk even een mooi moment om zo meteen te gaan draaien? Maar eerst ben ik benieuwd, hoe is die dan tot stand gekomen? Beetje hobby?
1: Nou ja, hobby inderdaad. Nou, ik luister zelf natuurlijk naar veel muziek. Als je als DJ bij een feestje staat, dan hoor je natuurlijk ook veel muziek. Ja. En dan weet je ook wat mensen een beetje leuk vinden. Nou, ik vind zelf Avicii, Martin Garrix en alles vind ik erg leuk. En daar is het ook een beetje op geïnspireerd. En ja, dan ga je een beetje aan de slag met de tools die je dan voor handen hebt. En dan ga je zelf een tekst verzinnen en dan komt het een tot het ander. En nou, zo is dat eigenlijk een beetje stand gekomen.
0: En heb je dat met AI gedaan of met een speciaal programma?
1: Ja, met een AI-programma. Maar de tekst heb ik dus zelf helemaal bedacht. Ja. En nou ja, mensen zeggen ja, dat is even heel makkelijk. Dat kan je gewoon zomaar eventjes doen. Maar dat valt toch vies tegen, moet ik zeggen. Want ja, of je wil een beetje perfectionistisch zijn zoals ik ben misschien. Maar als je dan net eventjes niet goed hoort of het ziet er anders uit, of het bekt het niet lekker en er zit een oe of een a en dat soort dingen in. Ja. Dat is toch wel eventjes, ja, het vergt toch wat meer dan alleen maar zeggen van ik geef een paar prompts in en dan is het klaar.
0: Ja, want dat is inderdaad zeker niet makkelijk. Hey, maar dan gaan we hem zometeen draaien binnen nu 1,5 minuut. Maar
1: nou,
0: zit er ook meer in? Zit er meer aan te komen? Denk je, ik ga dit doorpakken? Want ik neem aan dat je ook gewoon een andere baan ernaast hebt.
1: Ja, tuurlijk. Nee, ik heb gewoon een baan en het is nog steeds een hobby en dat zal het ook waarschijnlijk wel blijven. Nee, ja, er komt nog wel meer aan. Mijn dochter die zingt ook, voor de hobby dan. Is nu al een beetje op een laag pitje, maar die wil ik eigenlijk graag laten gaan opnemen. En ik wil graag dat zij een liedje gaat zingen, dat ik dat verder kan uitwerken. Dus dat is nog, dat staat nog in de plannen en ik wil eigenlijk hier wel mee doorgaan, want het is hartstikke leuk om te doen.
0: En wat is je DJ-naam? Waar kunnen we je vinden?
1: DJ Mout staat daar.
0: DJ Mout. Nou, binnenkort de boeken zo te horen. En ik heb goed nieuws. Je hebt ook nog gebeld en dat betekent dat jij wint. Een midnight snack naar keuze. Vertel, waar ga je voor?
1: Nou, dan ga ik zeker voor het broodje frikandel. Dat is altijd lekker.
0: Kijk, een broodje frikandel. Maar misschien is de nog grotere tractatie wel dat wij nu gewoon het liedje gaan draaien. Kondig hem zelf aan, zou ik zeggen.
1: Nou, hier komt dus op de radio DJ Mout met Does It Hurt. Till

zo goed, oh zo fijn. De klanken van Damien en David kwamen uit je radio op 3FM. You're the Born with a Broken Heart. En vanaf 4 uur komt uit je radio de stem van Annan Verboom. Heel veel plezier met hem. Ik ga nog Written and the Nightcrawlers met Friday voor je draaien.

0: zometeen. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. Hij is er helemaal klaar mee. Ja, hij is er helemaal klaar mee en daarom moet het anders. De man die

0: Giga bij 3FM. Je hoorde Liar. 3FM Talent, dus ga je nog heel veel van horen. Hey, goedemorgen, het is de vroege ochtend, je zondagochtend. Ik ben Anan, het is 4:08. En zometeen, dan heb ik een groot talent voor je. Die komt uit mijn stadje, uit Leiden. En die doet het helemaal anders. Hij is er helemaal klaar mee.
1: Ik ben een beetje klaar met die standaard...
0: Waar die klaar mee is? Ja, misschien heb je een idee, misschien ook niet. Kom maar door, zou ik zeggen, met je gedachtes. Waar is deze DJ helemaal klaar mee? Je kan het achterlaten in de NPO Luisterapp, maar je hoort het binnen 5 minuten.

0: Michael Jackson bij 3FM. Je hoorde het Thriller.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, die Michael Jackson die ken je al goed. Maar ik heb nu nieuwe muziek voor je. Van iemand die je nog niet kent, denk ik. Niels Jansen, dat is zijn naam. Die komt net als ik uit Leiden. En ja, ik heb hem daar al ontmoet toen hij 13 jaar oud was. Toen was hij alleen nog DJ. En inmiddels zit hij op het conservatorium en maakt hij zelf ook muziek. Dat is een sound, ja, ik vind hem heel uniek. Ik had het gehoord en ik dacht echt, zo, had ik niet verwacht. Ik ben benieuwd of jij hetzelfde gaat ervaren daarmee. Misschien dat wel komt, die sound, doordat hij een unieke werkwijze heeft. Hij wil namelijk dat die vocalen die erop zitten, dat die echt goed zijn. En daarvoor heeft hij Katka, zangeres Katka gevraagd. Er is goed over nagedacht, kan niet anders zeggen.
2: Ik ben een beetje klaar met die standaard drum en bass tracks en die standaard UK Garage tracks waar geen echte vocal op zit. Dan gebruiken ze alleen een stem omdat er een stem op moet. Maar de vocal zelf zegt niks of heeft geen betekenis. Ik vind het vet om dan een echte diepgang te hebben in een nummer.
0: En wat moet daarin zitten dan?
2: Ja, gewoon een betekenis waarmee mensen echt mee kunnen resoneren of zo. Het moet iets bijdragen aan de muziek en niet alleen maar, oh, ik heb een vocal nodig, dus ik doe dit.
0: Vertelde die gisteren bij mij in de show. Vocalen en teksten met een betekenis. Ja, zijn nieuwste track gaat over het voorbijgaan van je kindertijd. Verdrietig dat die kleurrijke, onbezonnen tijd voorbij is. Maar ook vrede hebben met het volwassen worden. Nou, mooi toch? Niels Jansen en Katka. Dit is Fading. Nieuwe muziek. Ontdek je bij 3FM.

Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel-Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel-Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.

0: 3FM.
1: Bruno Mars en Risk It All hoorden hier bij 3FM. Hey, goedemorgen. Ik ben Anan, ik ben er voor je vanochtend. En ik heb heel veel muziek voor je. Om je lekker wakker te houden of wakker te maken. Afhankelijk van hoe je erbij zit nu. Ik kan me voorstellen dat je druk in je nachtdienst zit. En dat je nu aan het toewerken bent naar je laatste paar uurtjes. Als je in de beveiliging zit. Of je bent misschien al vroeg opgestaan om iets te bezorgen. Kan het me ook zo voorstellen. In dat geval werk je nog eventjes op naar die laatste paar uurtjes. En goedemorgen als je net bent opgestaan. Hopelijk zit je er fris en fruitig in, heb je een beetje kunnen slapen. Kimberly die meldt zich al in de NPO Luisterapp dat ze wakker is. Van mijn vriend die komt zo thuis van werk en ik heb voor ons een spontaan nachtje weggepland. Hij weet nog van niks, ik ben op dit moment zijn koffer aan het inpakken. Oeh, spannend. Laat even weten hoe hij het vindt zometeen. En waar gaan jullie naartoe eigenlijk? Jonas die is erbij, die zegt... Het is zo fucking warm op mijn zolderkamer dat ik nu al wakker ben. Ik denk dat wij dit probleem allemaal gaan krijgen. Mocht je tips hebben, deel ze even voor hem. Dan geef ik ze weer door aan jou. En dan kunnen we elkaar een beetje verkoelen zo vandaag. Finn die is er ook bij. Doordat het zo lang licht blijft, vergeet ik sneller de tijd. Ik wilde eigenlijk om 2 uur naar huis. Nou, dat is mislukt. Gelukkig is het nog donker. Ik fiets snel naar huis toe, ja. Maar dat is het, hè. Dat denk ik ook vaak van... Oh ja, ik kan nog wel even gewoon lekker op mijn telefoon zitten. Of lekker filmpje kijken. Dat soort dingen. En dan kijk ik naar de klok. Is het hartstikke laat ineens? Ja, dat gaat al je slaaptijd. Ja, het is herkenbaar, maar we hebben het denk ik allemaal wel. Succes daarmee. Bij 3FM zit je sowieso goed als je wakker wil zijn, wakker wil blijven. Want Justin en Jackstyle komen er zo voor je aan. Turn the lights off. En eerst is dit vrouwtje. Happy.

bij 3FM. Ja, dit is het wat, hè. Dit is ook wat. Het is warm weer. En wat gebeurt er in Nederland? Je rijdt door de straten en je ruikt al de barbecue geuren. Iedereen gaat buiten eten. Er wordt gevoetbald op straat. En dat is een beetje het beeld, zeg maar, wat er gebeurt bij mij in het dorp. En dan woon ik in de Bollestreek, in de buurt van Leiden. En één ding viel mij wel op. Vond ik een beetje raar. Ik had het ook eigenlijk niet verwacht. Maar ik dacht, ik ga lekker naar het strand. Ik verlaat mijn dorp. En ik rijd Katwijk binnen. Het leek alsof ik in een soort oorlog was beland. Alsof ik of hele heftige rellen of zo. Het was echt heftig. Overal politie om me heen. Vuurwerk, fakkels de lucht in. Wat er gebeurde, hoor je zo.

Nelly en Ride With Me hoorde je bij 3FM. Ah, lekker is dat, hè? Dat mooie weer van gisteren. Vandaag ook weer een prachtige dag. Ook weer zo'n 30 graden in Nederland op sommige plekken. Nou, het kan niet goed genoeg zijn wat mij betreft, het mooie weer. Het kan niet ophouden. En het leuke vind ik dan, we doen allemaal wat anders met het mooie weer. We genieten allemaal op een hele andere manier. Ik weet niet hoe jij dat aanpakt. Heb je plannen voor zometeen? Je hebt heel veel mensen die gaan lekker de kroeg in of lekker op het terras zitten, zeg maar. En dan gewoon lekker een biertje drinken. Lekker met z'n allen gezellig buiten zitten. Je hebt een hoop mensen die gaan barbecuen. Dat doe ik eigenlijk weinig, te weinig misschien wel. Ik ga heel vaak naar het strand. Alleen dit keer zag ik dus echt gewoon letterlijk met mijn eigen ogen hoe twee werelden totaal van elkaar kunnen verschillen. Ik reed naar Katwijk aan zee, en daar kom ik eigenlijk nooit. Maar ik dacht dit keer, weet je wat, ik ga eens een keer naar een ander strand. En dat vind ik ook wel eens een keertje leuk. En ik reed het dorp binnen en ik dacht echt, waar ben ik beland? Weet je, ik dacht dat er enorme rellen waren. Ik dacht dat er iets gebeurd was of zo. Overal politie. Overal rook. Vuurwerk. Fakkels de lucht in. Jongeren die waren aan het rennen op de straten, schreeuwen. En toen viel het me ineens op, ze hadden ook allemaal een blauw shirt aan. En er waren ook behoorlijk wat spandoeken in de lucht. Maar ik kon niet helemaal lezen wat. Ik dacht, er is misschien een demonstratie die uit de hand is gelopen of zo. Bleek dus dat de Quick Boys, de voetbalclub uit Katwijk, die is kampioen geworden in de tweede divisie. Dus zij werden gehuldigd. Maar ik reed daarna door naar het strand. En het was alsof ik een soort van, nou ja, een hele andere wereld beland was. Overal rust. Spelende kinderen. Er was een volleybalveldje gemaakt. Mensen waren rustig muziek aan het luisteren. De kinderen gewoon lekker aan het spelen, weet je wel. En ik zat te kijken naar de zee, de golven, bijna helemaal vlak. Zonsondergang. Het was gewoon echt waanzinnig. Het was fantastisch. Maar die twee werelden zo verschillend van elkaar. En vind ik dat toch mooi. Allemaal beleven we die zonnige dag op een hele andere manier.

3FM met Wolf Alice. Hey, ik dacht dat alleen maar broertjes en zusjes zo naar elkaar wijzen en dan elkaar de hele tijd de schuld geven. Nee, jij hebt het gedaan. Nee, jij hebt het gedaan. Ik heb ook geen broertjes en zusjes. Maar het blijkt nu, het hoeft niet alleen broertjes en zusjes te zijn. Het kan ook zomaar je beste vriend, vriendin of je collega zijn. Bewijst het DJ-duo Another. Zij mixen altijd samen op het podium. Doen ze de plaat om en om, zeg maar. Maar dan heb je wel eens dat het net niet helemaal lekker klinkt, hè? Ja, dan wijst het dus letterlijk het vingertje naar elkaar. Dan komt het vingertje de lucht in en dan weet je, oh, ik heb het niet goed gedaan. Moet je maar eens even opletten als je ze ziet op het podium. Another. Je hoort ze nu met 54 Ultra bij 3FM. Talk to you. We'll be right back.

0: zometeen na het nieuws. En dat nieuws krijg je van de NOS. Maar dan moet het er wel zijn. Hallo, NOS. Even kijken. Ja, daar is het NOS Journaal. Hey.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 28 graden heet. Oh, lekker zwemmen vandaag.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. 5:03. Samen starten we die lekkere zondag van je op met Jelly Roll. I'm good zometeen. En ook Olivia Dean, Man I Need. Ga je horen naar Post Malone. Dit is

0: Kendrick Lamar en King Kunta. Als je een sport doet of als je denkt aan de gymlessen vroeger, dan herken je dit misschien nog wel. Buiten sporten. Als het lekker warm is, dan met z'n allen gewoon lekker naar een veldje gaan of een voetbalveld bij je in de buurt. En dan lekker daar sporten met z'n allen. Dat is lekker toch? Gewoon gezellig. Nou, in Den Haag kan dat dus even niet meer. Door een ei. Het hele feestje is daar verpest door een ei. Naast de paal van het doel op een voetbalveld is een meeuw gaan zitten. En die blijkt dus twee eieren gelegd te hebben. Maar dat dier is beschermd en dus mogen ze hem niet verplaatsen. En door die meeuw en dat ei kunnen dus de scholen daar niet meer buiten gimmen. De voetbalclub kan niet meer voetballen. En de baas van die club die zit met zijn handen in het haar, want er was een heel wedstrijdschema gemaakt. Nou, dat is naar de haaien. Daar is niks meer van over. Al die wedstrijden lopen nu in duigen. Moet allemaal weer worden ingehaald. Maar ja, dat veld is niet beschikbaar. Allemaal door een meeuw met eieren. Toen zat ik te denken, nou, wat zou nou een goede oplossing kunnen zijn? Ja, ik kom er ook niet uit. Dus misschien dat die meeuw gewoon even kan gaan broeden samen met de baas. Dat ze samen een oplossing kunnen verzinnen.
1: Hi, this is Chris, the singer from the band Coldplay.
2: 3 FM. We want more.

huis op de galerij met dit warme weer. Vloerverwarming kan ik zelf niet uitzetten. Dus het is voor mij niet meer kunnen slapen. Och, met dit weer vloerverwarming aan hebben in je huis. Nee, dat is niet best. Nee. Ik zou lekker naar buiten gaan en dan lekker, weet ik veel, ergens bij het water gaan zitten of zo. Dat lijkt me ook wel lekker. En 3FM houden houd je sowieso ook hartstikke lekker wakker nu. Met Teddy Swim zometeen naar Corona.

lekker weer, hè, deze dagen. Ja, we kunnen er niet over ophouden. Allemaal gaat het erover volgens mij bij iedereen. Misschien vind jij het met een lekker wijntje, een biertje, een borrelplank. Ga je dat zo meteen lekker doen. Misschien hou jij meer van om gewoon met vrienden te zijn. Of juist helemaal in je eentje, te zonnen in de tuin. Gewoon op een lichtbedje, heerlijk. Boekje erbij pakken, kan het me zo voorstellen. Welke muziek wil je daarbij horen? Ik heb twee opties voor je en jij mag kiezen waar je meer zin in hebt. Is dat optie A of optie B? Ik zal een polletje voor je klaarzetten in de NPO.

0: Hey Marlies, goedemorgen.
1: Goedemorgen, man.
0: Heb je het ook in het publiek gedaan vandaag?
1: Nee, vandaag niet. Nee, het was niet zoals massages geven toen ik met de punkband mee was.
0: Jij geeft massages bij festivals, doe je dat?
1: Dat klopt.
0: En dat doe je dan voor artiesten op het podium. Maar wij hebben elkaar twee jaar geleden gesproken. En toen vertelde je dat jij massages geeft. Moet je even uitleggen nog?
1: Ja, toen was ik met een punkband uit Amersfoort mee. En in de backstage was niet zoveel te doen. Dus toen heb ik mijn massagestoel in de moshpit gezet.
0: Wat goed zeg. Ja, wat goed. En nu werk je ook nog steeds gewoon lekker op festivals. Hoe ziet het er nu uit voor jou? Ja.
1: Ik was gisteren dan op Harmony of Hardcore aan het werk. En ik ben echt net pas thuis.
0: Oh, weet je.
1: En vandaag en morgen ga ik op Lepeltje Amersfoort masseren.
0: Oh, wat leuk. Daar hoor ik hele goede verhalen over.
1: Dat heb je goed gehoord.
0: Ja, wat maakt het festival zo leuk dan?
1: Op alle festivals, of bedoel je Lepeltje?
0: Ja, Lepeltje, waar je naartoe gaat dit weekend.
1: Ja, het is echt. Ik was op Lepeltje Dordrecht vorige week. En dan nu hier. Ja, Amersfoort, dat is gewoon de beginstad ook van Lepeltje. Dus iedereen kent het. Cultlab zelf zit in Amersfoort. Het is op een mooie plek. Burgemeester Brouwerplantsoen. Heel veel lekkere kruimtjes met eten. Leuk kinderprogramma. Geweldig muziekprogramma.
0: Ja, het klinkt als een perfecte plek voor een mooie dag.
1: Inderdaad. En het wordt natuurlijk heel heet, maar omdat het in een park is, zijn er schaduwplekken. Er is ook een tent waar je onder kan zitten. Dus ik denk dat het heel druk gaat worden.
0: Hey, en jij werkt daar dan door massages te geven, maar het wordt een hele zweterige, warme dag. Vind je dat ook niet een beetje ongemakkelijk voelen af en toe, om dan toch aan al die bezweten lichamen te zitten?
1: Nee, dat maakt me echt helemaal niet
0: uit. Nee, ik zou dat hebben. Maar jij hebt zoiets van, ik zit gewoon overal aan, maakt niet uit.
1: Nee, ik was daarna mijn handen weer. En mijn ontsmettingsspul. En mijn stoel maak ik goed schoon met Dettol-doekjes. Het maakt me niet uit. En op sommige festivals, mensen hebben 3 dagen door de modder liggen rollen.
0: Ja, daarom.
1: Niet genoeg, want dat kost muntjes. En de deo, die ligt volgens mij nog thuis. Dus ik kan zonder handjes mijn neus dicht houden. Dus ik ruik niks.
0: Ja, wat goed. Ja, en het mooie is wel, ze komen gewoon weer fris en fruitig. Maar dan mentaal en qua spieren er weer uit. Zo is het ook.
1: Juist, helemaal zin.
0: Hey, ik had je 2 opties gegeven voor 2 zomerse liedjes. Om deze dag mee in te gaan. In jouw geval dan lekker mee af te sluiten. Wat had jouw voorkeur?
1: De Black Eyed Peas en Sergio Mendes met Mash Canada.
0: Was je niet de enige in? 80% is het met je eens, dus ik ga hem lekker draaien.
1: Lekker. Hey,

0: bij 3FM.
1: Hey, hoe zit jij in elkaar? Stel jij dingen vaak uit? Opruimen. De afwas doen. Überhaupt de was doen, dat is er ook zo eentje. Ja, ik ben daar heel erg van hoor, dat uitstellen. Ik ben daar echt koning in, denk ik. Maar echt met alles. Gewoon simpelweg, als de wekker gaat, überhaupt voordat ik uit bed ga. Mijn eten opruimen, zeg maar, de borden daarvan. Überhaupt naar de keuken brengen. Schoolopdrachten, daar moeten we helemaal niet over beginnen. Die deed ik soms überhaupt niet. Ik ben er gewoon niet zo goed in, al die deadlines en zo. Nou kan ik me voorstellen, hè, dat je als artiest zijnde... Ja, dan werkt het misschien ietsje anders. Hè. Dan heb je ook deadlines te doen en dan denk je af en toe... Oké, ik kom er echt niet aan toe. Ik stel het toch nog een beetje uit. En dan maak je bekend van, kijk, ik kom met nieuwe muziek. Dat kan. Maar Ed Sheeran, die is echt koning uitsteller. Die is bizar. Het volgende nummer wat ik nu aan jullie wil laten horen... dat is 13 jaar uitgesteld. 13 jaar uitgesteld. In 2013 ging Martin Garrix een samenwerking aan met hem. En dat was nadat hij zeg maar doorbrak met Animals. Dat zou natuurlijk een wereldsamenwerking zijn. Hè? Martin Garrix, de man van Animals, met Ed Sheeran. Waren het niet dat er altijd weer wat was. Elke keer was het, ja, maar de timing is niet helemaal goed. Ja, maar ik wil nog even iets anders uitbrengen. Ja, maar, ja, maar, ja, maar. Het kwam er steeds niet van en nu is hij er. Eindelijk, 13 jaar later, Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeated, nieuwe muziek bij 3.

0: Nieuwe muziek, Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Ik heb even hulp nodig zometeen. Ik zoek WK-liedjes. Waar het over gaat en waarom, hoor je zo. Eerst het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn nog meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: BNN Vara. Anan Verboom. Hey, goedemorgen. Geen verkeer, lekker doorrijden op de snelweg als je onderweg bent. En anders lekker genieten van de muziek bij 3FM. 21 Pilots zometeen met Ride naar Bibi Rexha.

0: 21 Pilots in Ride. Wat is jouw perfecte WK-track? Zo'n anthem wat altijd goed valt zo rond de WK-periode. Ja, het is zoveel goeds, hè, wat dat betreft. De ene heeft superveel percussie in zich. Ja, dan vind ik hem altijd leuk. Want ja, ik blijf toch die drumman wat dat betreft. Je hebt ook heel veel meezingers. Van die echte FIFA Hollandia-achtige meezingers. Heel veel mensen proberen het ook. Hè. Samuel Welten, die heeft geprobeerd om er dit jaar eentje te maken. Eerder hadden we nog Armin van Buuren. Die heeft het ook gedaan. Maar die heeft er weer een wat meer dance-versie van gemaakt. Het verschilt fantastisch. Maar ja, ze zijn wel altijd lekker. Eerlijk is eerlijk. Het brengt mensen bij elkaar. Het is fantastisch. Daarom binnenkort iets rondom deze muziek. Ik ga nog niet precies aan je vertellen wat het is. Maar het heeft alles te maken met jou en je favoriete WK-anthems. Dus die wil ik even van je horen in de NPO Luisterapp. Wat is nou jouw favoriete WK-anthem? Heb ik die even van je nodig, kom ik daar zo meteen bij je op terug. Dus het liedje waar jij gelijk aan moet denken bijvoorbeeld als je denkt aan het WK. En misschien is het wel een liedje dat juist heel erg is onderbelicht wat jou betreft. En waarvan je zegt, nou daar moeten mensen eens kennis mee leren maken. Of het nou nieuw is of dat het al jaren meegaat, maakt niet uit. Maar wat is jouw ultieme WK-anthem? Kom maar door.
1: Hey yo, hey yo.
2: This is my new single.
1: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM. Ik be nothing.
2: Met 3FM ontdek je nog.

Taylor Swift hoort je en Elizabeth Taylor. WK Anthems, ben ik naar op zoek? Ik kan je nog niet precies vertellen waarvoor. Maar jij gaat er heel veel invloed op hebben, dat kan ik je wel alvast vertellen. En dat heeft dus alles te maken met liedjes die je ongelooflijk vet vindt rondom een WK. Oké, hoe het precies zit, later. Maar ik vroeg je, ja, wat vind jij nou echt vette WK-anthems? Kwamen er verschillende binnen. Valerie die kwam met deze. Oh, dan hoor je het al. Hè? Dit is voor mij al het WK-gevoel, zegt ze erbij. De percussie die erin zit. We hebben het over Waving Flag.

veel meer bij. Dus ik ben op zoek naar jouw favoriete WK, of WK-anthems, moet ik zeggen. Laat het even weten in de NPO Luister-app. Hoor je er binnenkort meer over, want ik heb je hard nodig. En ja, ik ben toch wel benieuwd. Benieuwd naar jouw favoriete WK-anthems. Dus kom maar door in die NPO Luister-app. Hoor je zometeen.

tatoeages. Aan wie denk je dan? Amy Winehouse, dat is de eerste persoon aan wie je dan zou denken in het artiestenleventje, toch? Ja, dit is dus er is een opkomend talent, Sienna Sparrow, die lijkt sprekend op Amy Winehouse. Moet je er even opzoeken eigenlijk, gewoon qua uiterlijk lijkt het er best wel op. Hè? Ook dat hoog opgestoken donker haar, zwarte eyeliner. Ze experimenteert ook een beetje qua tatoeages en ja, van die body art, weet je wel. Het is wel allemaal nep, maar toch, het lijkt er een beetje op. En zelfs in haar stem schijnt ze enigszins iets weg te hebben daarvan. Nou, ik ben benieuwd of jij het kan horen, want ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Dat wil ik gelijk even aan je voorstellen. Sienna Sparrow bij 3FM. Een Material Lover is dit.

0: Eerlijk is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

an end of beginning bij 3FM. Hey, Roxy Dekker, die had jaren geleden, toen ze nog op school zat, had zij een liedje gemaakt. Dat vond ze toen fantastisch. En een paar jaar geleden vond ze dat terug op haar telefoon, in de notities, zeg maar, in die spraakdingen, vond ze terug wat ze toen had gemaakt. Alleen, het was dus niet zoals we haar nu kennen, het was een rapnummer. Een drillrapnummer. Zie het voor je? Roxy Dekker die drillrap maakt. Dat klonk zo. Losse handjes, solliciteert naar nieuwe zittekrantjes. Nieuwe wakkie, nieuwe bandjes, nieuwe...

zo vet. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik vind het best leuk. Zij vond het verschrikkelijk. Ze wil het liefst nooit meer horen. En ze is er helemaal klaar mee. Maar rappen kan ze wel. En in ieder geval houdt ze heel erg van die muziek. En het bewijs daarvoor heeft ze nu eindelijk na jaren kunnen leveren. Want ze was altijd groot fan van Kevin. En die samenwerking die heeft ze nu eindelijk in de pocket. Een rapnummer dat wel goed klinkt. En waar ze wel trots op kan zijn. Jij hebt mij.

0: Stay.
1: Pink Panthers en Zara Larsson hoorde je bij 3FM Stateside. Zometeen Obi Rijmakers met de weekendochtendshow voor je. En Stromae, Papa Ote, komt eraan.
2: 3FM.
3: Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen? Bingo Mafia? Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNNVARA Academy leer je hoe je een podcast maakt. Een radioprogramma in elkaar zet. En hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij BNNVARA Academy Audio. Meld je aan op bnnvara.nl/academy.
4: Ster. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Voordat ik hier manager

0: Blokker, ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hey, goedemorgen. Het is 7 uur precies. Zometeen krijg je muziek van Stromae. Ook Sonja komt eraan na het laatste nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Plaatselijk mist lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden.
3: 3FM.
4: Ster.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ja, goedemorgen. Nog heel even de slaap uit de ogen wrijven. Welkom bij de Weekend Ochtendshow. Met zometeen muziek van Somjeu. Dark Before the Dawn komt eraan naar Stromae. Dit is Papa Oute.

0: Goedemorgen. Zullen we even een bakje in te schenken?
1: Lekker zeg.
0: Ik zal hem hier even nu. Zo. Goedemorgen. Het is 13 minuten over 7. Je radio staat op 3FM. Dankjewel daarvoor. Gezellig dat we samen wakker worden.
1: Ga je goed?
0: Ben je goed aan het opstarten? Misschien zit je nog een beetje in het einde van de nachtdienst. Ook een hoop mensen natuurlijk. In dat geval, thank you for your service. En slaap lekker zo meteen. Het is zo bloedverziekend heet in deze 3FM-studio. We hebben een soort de eerste plaknacht van 2026 natuurlijk achter de rug. Hoe heb je die overleefd? Ik vond het pittig hoor. Ik heb ook slecht geslapen. En ik moest gisteravond ook... Ik heb even 2 seconden nodig om te klagen. Ik moest gisteravond tot 10 uur ook nog Vera aan Trek presenteren. Dat doe ik dit weekend en volgende week ook. Super leuk om te doen. Maar om 10 uur klaar zijn met werken... en dan om zeg maar 5:15 weer je bed uit moeten om weer te gaan werken... dat is een kutcombinatie. Zeker als het dan 100 miljoen graden is buiten.
1: Maar we zijn er nog. Het is allemaal oké.
0: Het is allemaal oké. Ik wil even een adviesvraag bij je neerleggen. Ik heb vanavond heb ik de housewarming van mijn vriendinnetje. Die is gaan samenwonen met 2 vrienden van haar in een heel mooi appartement in Utrecht. En die willen eindelijk een soort housewarming gaan organiseren. Vandaag is dan de dag. Ik ga er vanavond heen. Wat geef je op een housewarming? Ik heb geen idee. Ik dacht een fles wijn. Alleen het ding is, een van die boys waarmee ze samenwoont, die is een soort sommelier. Dus dat hele huis staat al vol met knijterdure wijnen. Er is niks wat ik kan bedenken wat hij lekker vindt. Ja, wat geef je dan? Weet je wel, wat is praktisch? Een stofzuiger? Te duur. Ik weet het even niet. Ik heb geen idee wat nou leuk is om te geven. Het is een moeilijke keuze. Ik kan ook niet voor iets van kunst gaan, want ze wonen met z'n drieën. Dus je moet een beetje die smaken combineren. Ik ben op zoek naar het ultieme housewarming cadeau. Zodat ik dadelijk nog even snel de stad in kan en iets kan gaan verzinnen. Ik vind een dwel ook weer zo lullig, weet je wel.

0: vet goede suggesties. Ik vroeg om een cadeautip voor een housewarming die ik later vandaag heb. Ik zie iemand, meisje die zegt een huisspray. Vind ik een heel leuk cadeau. Vera zegt, goedemorgen, koop een leuke houten plank en allerlei borrelhapjes. Laat het inpakken. Ideaal voor de housewarming. Hele goeie. Cadeau-idee, speciale plantenpotten met hydrokorrels. En dan Marieke, die mij toch even weer down to earth trekt. Goedemorgen, Obi. Ik hoorde je vraag net, maar het is Pinksteren. Er is geen enkele winkel open.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, bedankt.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Had ik even mooi eerder aan kunnen denken. Thanks, Marieke. Wordt gewaardeerd. De weekendochtendshow op 3FM. Mr. George Ezra hoorde je. Green, green grass. Over hier met de meeste muziek van heel Nederland. Zometeen hoor je Somber, Ray, Calvin Harris. Ook Michael Jackson komt er dadelijk aan. Eerst ga ik iemand voor je draaien die vorig jaar een album uitbracht. Een succesvolle tour had. Twee keer in een uitverkochte avonds live stond. En nu hartstikke werkloos is. Het gaat om Lord. Die heeft haar platencontract laten aflopen vorig jaar. Tot op de dag van vandaag tekent ze ook niks nieuws. Even een periode van vrijheid. Dat ik niet vastzit aan een bedrijf. Ja, het is ook een classic, toch? Niet zeggen, ik heb even geen baan, maar ik zit in between jobs. Ja. Ik heb even een periode van vrijheid. Dan zit ik niet vast aan een bedrijf. Aha. Gelukkig is de eerste klus wel al in zicht voor Lord deze zomer op Lowlands.

Het is 8:02. Ik hoop dat je heerlijk hebt geslapen. Het wordt een heerlijk zonovergoten dag vandaag. Een paar graden koeler dan gisteren, maar dat is juist wel lekker, denk ik. Dat is toch wel oké. Okay. Het wordt ongeveer 25 graden. Perfecte dag om al je vakantiegeld van deze maand eens even lekker op het terras stuk te slaan. Laat ik je heel even door het programma heen lopen, want dat is vast bepaald voor je. Kijk, als je het eerste ijskoude glas hebt ingeschonken, is het om 12:15 tijd om naar Ajax tegen FC Utrecht te kijken. De winnaar van die pot, die pakt het laatste ticket naar Europees voetbal. Kan lekker de hele middag daarna de terras op of in je tuin even je eigen gefabriceerde cocktails drinken. Rond 6:00 gaat de zon een beetje wegzakken. Dat is het perfecte moment om de barbecue aan te slingeren. Dan eet je een compleet stokbrood kruidenboter. Na 2 stukjes vlees zit je hartstikke vol. Nou ja, dan is het 1:10, zo goed als donker. Sta je lekker de Vianette aan. Ga je met een toetje op de bank naar de Formule 1 Grand Prix van Canada kijken. En dan na de race moe en voldaan je nest inglijden terwijl de ventilator op je kruis staat te blazen. Superdag! En 3FM is de hele dag bij je met de meeste en zweterigste muziek. Calvin Harris hoor je zo meteen met Summer. Maar de nieuwste van Somber, dit is Potential. Goedemorgen.

Ik weet niet of het jou ook is opgevallen, maar het is verdomd lang geleden dat we iets hebben gehoord van Coldband. En dat blijft ook nog wel even zo. Nieuwe muziek is niet per se een aantocht, maar ze proberen wel een wereldrecord te vestigen volgens mij. Het wereldrecord meeste liefdadigheidsacties in één. Ik vind dit een heel weird verhaal. Ze gaan een evenement organiseren in Den Haag voor alles en iedereen die ooit in het leven is geraakt door falende overheidsbeleid. Dus denk bijvoorbeeld aan toeslagenouders, mensen uit Groningen met die aardbeving, of iedereen die binnen een straal van 10 kilometer van Tata Steel woont. Dus als je op wat voor manier dan ook ooit een keertje ordinair bent genaaid door de overheid, dan moet je je melden bij de mannen van Coldband, en dan gaan zij een soort feestje organiseren of zo. Ja, sorry, maar dit klinkt toch echt als het minst gezellige feestje ooit. Daar moet een sfeer hangen dadelijk, waar ze in tijden van de muur nog van denken van kop op, zo erg is dat niet. Maar ik ga wel, denk ik. Ik ga wel even langs bij de mannen van Coldband en hun liefdadigheid. Ze hebben namelijk de Blueberry Ice Vape verboden. Sindsdien is het leven een stuk minder rooskleurig voor mij geworden.

Michael Jackson Effect, Alive and Kicking. Echt op nummer 1 in alle streamingsdiensten op dit moment door die film. Bad hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is 10 minuten voor 8. Mijn naam is Obi. Ik ben altijd op zoek naar vette nieuwe muziek. Dingen die je kunt ontdekken. En dit kent niemand. Oprecht, niemand kent dit. Het heeft 250.000 streams op Spotify. Dat is in muziekbegrippen echt fuck all. En het is retengoed, vooral vandaag. Met dit lekkere weer, dan moet je even iets hebben dat klinkt als de zomer. En dit kwam ergens voorbij in een shuffeltje. Sindsdien zit het de hele tijd in mijn hoofd. Ik denk dat jij dit ook heel erg goed vindt. Hun naam is Lika Nova. En dit is Solo 2 bij 3FM.

Wat zei ik je? Ja, goed hè? Nogmaals, niemand kent dit. En het liedje, ja, ik vind het echt klinken alsof het gemaakt is voor die videogame FIFA. Er zitten alleen maar van dit soort platen in. Lika Nova, Solo 2, hoorde je bij 3FM. Dit is Avicii, Waiting for Love.

0: beste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF, tegen kanker voor het leven.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Het is 8 uur precies. Zometeen muziek van Daft Punk, Raven Lanay en ook Bruno Mars komt eraan. I Just Might.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Plaatselijke mist lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden.
2: 3FM.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: 4Food Software, jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
16: 3FM. Obi Rijmakers.
0: Hey, goedemorgen. Als je met terugwerkende krachten kunnen investeren in de Bitcoin van 10 jaar geleden, zou je het doen, toch? Oké, hou 3FM even aan, want zo'n soort kans krijg je dadelijk.

0: eerste Pinksterdag. En happy lekker lang weekend. Obi hier met de meeste muziek van heel Nederland. Zometeen hoor je Raven Lené. DJ Fresh komt eraan. En ook Miles Smith. Eerst onze eigen 3FM talent Micha. Die gaat vol gas op zijn doel af. En dat is maar één ding. Hij wil heel graag een hele grote meneer worden in de United States of America. Kijk, hij komt uit Zwolle, maar dat is natuurlijk wel een beperkte markt. En Micha is al bekend in Nashville, het mekka van de countrymuziek, omdat andere artiesten graag gebruik maken van zijn skills. Een van de rechterhanden van Taylor Swift is ook fan van hem. Dus dit moet wel goed komen, toch? Het is een soort bitcoin. Ik vertel je nu vast, het wordt heel groot.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

Raveline, Love Me Not, de lekkerste week van het jaar. Je zit erin, vergeet niet te genieten en je in te smeren. 25 graden. Het is hot right now, de meeste muziek van Nederland. DJ Fresh en Rita Ora. 3 en...

Miles Smith en I Horn Drive Safe op 3FM. Good morning! Het is 3 minuten voor 8:30 op je zondagochtend. En als je het aan mij vraagt, is dit het perfecte moment voor mijn lievelingsgenre? Lieve Indie. Heb ik wel eens verteld over Lieve Indie? En misschien ken je het nog niet, en dat is ook oké. Okay. Het bestaat ook eigenlijk niet. Ik heb het zelf verzonnen. Ik heb mezelf uitgeroepen tot ambassadeur van de Lieve Indie. Ik wil jou ook heel graag fan maken. Kijk, Lieve Indie is muziek die precies zo klinkt als dat eerste kopje koffie terwijl je de krant openslaat. Het is geen keiharde rock, maar het is meer de lievere kant van de gitaartjes. Ik zie het altijd een beetje als de joggingbroek onder de gitaarmuziek. Het zit lekker, het knelt nergens, het hoeft er ook niet per se gelikt uit te zien. Het is fris, tikkeltje dromerig, maar vooral heel erg fijn. En de Britse Elfie Templeman heeft het als geen ander onder de knie ook. Als je muziek van hem hoort, dan krijg je gelijk een dikke glimlach op je gezicht. Live is hij supermatig, dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar dat boeit niet als je het onder de douche meezingt. Zeg ik uit ervaring. Elfie Templeman, 3FM, dit is 3D Feelings.

Wat zei ik je? Goed liedje, hè? Elfie Templeman, 3D Feelings, hoorde je op 3FM. Als je nou bij deze onderdeel bent geworden van de Lieve Indie Fanclub, dan heb ik goed nieuws voor je. Ik heb een hele playlist gevuld met alleen maar Lieve Indie. Die kun je vinden op 3fm.nl/indie. Of je zoekt op Spotify op Obi's Lieve Indie. Dan vind je hem ook. Druk even op volgen, kan je hem altijd luisteren.

0: Goedemorgen! De Weekendochtendshow met Obi.
1: Kijk, Teddy Swims is nog niet zo heel erg lang wereldberoemd. Jaartje of zo. Dus hij is met volle teugen aan het genieten van zijn nieuwe fame. Influencer deeltje hier, wereldtoertje daar. En vooral die laatste is interessant, want het zegt veel over een artiest hoe je toert. Ga je voor een gammele camper met twee gitaristen of doe je het op de Teddy Swims manier? Die heeft oprecht een tourbus. Die doet niet onder voor de first class bij Emirates Airways. Stoelen zien er vet luxe uit. Er hangt een 700-inch televisie aan de muur. En heel specifiek, ze hebben ook bij zich een tattooapparaat. Ik weet niet of je Teddy Swims wel eens hebt gezien. Maar hij ziet eruit alsof hij bij de Satudara zit. En het wordt de tour alleen maar erger. Want iedereen krijgt de kans om een plaatje op hem te tatoeëren. Van de tourmanager tot de buschauffeur. Persoonlijk kan ik het gastenboek niet meer rechterarm laten zijn, maar hey, ik ben ook niet Mr. Know-it-all.

Some things money can't buy. Echt serieus, een ongelooflijk goede prijs is deze week weggegeven op 3FM. Het Gouden Festivalbandje. Daarmee kan je naar 8 festivals in binnen- en buitenland. Onder andere ook Siget zit erbij. Hij is gewonnen door Jenny en Ilse. Die hebben de meeste challenges voltooid op Camping Nooit Meer Slapen. De hele recap van het 3FM.

0: Natasha Bedingfield, Jetlag, hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Obi. Dit is de weekendochtendshow. En zometeen maak je kans in de weekendochtendshow op gratis boodschappen. Je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Hoe dat werkt, leg ik dadelijk aan je uit.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Obi.
1: Met onder andere deze.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolvencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvencar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
19: Is dit allemaal van jou?
20: Alleen de belangrijke dingen.
21: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
22: Allsafe. Geeft ruimte.
23: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. Daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. 3FM.
1: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
15: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
16: Spanje.
14: Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
17: 3FM. Goedemorgen, het is 9:05. Je bent met 3FM met de meeste muziek van heel Nederland. En binnen nu en een paar minuten jouw kans om je hele voorraadkast gratis en voor niks aan te vullen.

Like It's Hot bij 3FM. Goedemorgen. Het is 12 minuten over 9. Sorry, ik pup nog even de laatste stukjes muesli-reep tussen mijn tanden vandaan. Ben je lekker wakker geworden? Het is de weekendochtendshow, mijn naam is Obi. Schenk even een lekker bakje en dan gaan we samen goed beginnen aan de dag. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. De beste manier om wakker te worden. Zometeen hoor je Capital Cities. Pommelien Thijs komt eraan. Harry Styles met de mega-hit Sarah Larsson. Muzikaal gezien zit je helemaal gebakken. Ik ga Oasis ook nog voor je draaien. Kijk eens. En hey, zometeen op 3FM. Jouw kans op gratis boodschappen. Dat is lekker, hè? Het is super simpel. We spelen een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel. En ja, ik ga je wat prijzen geven bij supermarktproducten. De vraag is dan, is die prijs accuraat in de supermarkt of ligt die hoger of lager? Dat is alles wat je hoeft te raden. Zal ik een kleine voorbeeldopgave doen? Albert Heijn kristalsuiker, 1 kilo. Kost dat meer of minder dan 1 euro? Kristalsuiker van de Albert Heijn, 1 kilo, kost dat meer of minder dan 1 euro? Ja, het juiste antwoord, minder, 55 cent.

0: Capital City, 7 samen met 3FM. Het is 9:50 geweest. Vaste prik in je weekend. Het is tijd voor...
1: Robby's boodschappenspel.
0: Yes, sir. Voelt tegenwoordig een beetje als financieel masochisme op het moment dat je boodschappen gaat doen. Maar als je de supermarkt uitloopt, is het wel goed om te onthouden wat je hebt betaald voor al die producten. Dat kan je zomaar ineens een gevulde voorraadkast opleveren op 3FM. Ik ga vandaag spelen met Niek. Goedemorgen, Niek.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Van harte gefeliciteerd, Niek.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden?
2: 34 jaartjes.
0: Kijk, wat een mooie leeftijd. Ga je het nog groot vieren vandaag of niet?
2: Ja, klein. Met familie, gewoon gezellig. Lekker dagje, goed weer.
0: Wat heerlijk, jongen.
2: Zeker, zeker.
0: Nou, gefeliciteerd namens iedereen bij 3FM. En hopelijk ook een beetje een goede score in Obi's boodschappenspel. Niek, ik noem zo meteen 3 producten, inclusief een prijs. Dan is de vraag aan jou, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager? Heb je het goed, dan stuur ik een product naar je op. Anders gaat die rechtstreeks naar de snelste NPO-luister-app-gebruiker die een berichtje stuurt. Heb je ze alle 3 goed, dan stuur ik in 1 keer een volle tas boodschappen naar je op.
2: Leuk, top.
0: Alright, daar gaan we, Niek. Product nummer 1. Prinses tonijnstukken in water. Dat is 145 gram in zo'n blikkie. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Meer is goed. 2,59 euro.
2: Top.
0: Product nummer 2. Remia Frietlijn. Dat is een soort gezonde mayonaise. Een tube van 350 milliliter. Meer of minder dan 3 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed, 2,25.
2: Hoppa.
0: En de laatste in de race voor de volle boodschappentas. Niek, L-Max Junior Tampasta, een tube voor 5 tot 12 jaar. Kost dat meer of minder dan 4 euro?
2: Minder?
0: Niek, minder is goed. Dat is een goed begin van je verjaardag, jongen.
2: Ja, dat is een heel lekker beginnetje.
0: Hey. Je krijgt een volle boodschappentas van 3FM. Hoe lekker is dat?
2: Ja, top. Helemaal top.
0: Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Je bent met 3FM, de meeste muziek van heel Nederland. Sarah Larsson binnen een paar tellen. Eerst Rondé en Hard to Say Goodbye. Here we are.

zomer is het over yet. Zomer is net begonnen. Sarah Larsson, Midnight Sun, hoorde je met 3FM. Soepele 25 graden. 3FM levert je de meeste muziek van Nederland, zodat je heerlijk de dag doorkomt. Het enige wat jij hoeft te doen is genoeg ijsblokjes in je drinken en het zonnebrilletje op je snoet. Dan komt de rest wel goed. Obi hier met de ochtendshow. De nieuwste van Nothing But Thieves komt eraan naar Magic and Root.

klinkt helemaal niet verkeerd. Evolution hoorde je. Happy eerste Pinkster. Betekent ook dat dit weekend het Lowlands voor rocken onder de knie bezig is. Opwekking 2026 is in volle gang. Dan wordt iedereen wakker in een zweterige warme tent. Nou ja, slokje heilig water en dan aan de krak met zalf, helemaal niet verkeerd. En voor iedereen die er niet is, is het ook een lekker dagje. Sportwise, 12:15 fikken Ajax en FC Utrecht lekker weg in de play-off voor Europees voetbal. En vanavond om 22:00 is de Grand Prix van Canada. 3FM, Lil Nas X nu, Old Town Road.

0: tref je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM Ramon Verkoeien. Met de meeste muziek van heel de wereld.
2: Zeker.
1: Maar daarnaast ook een weekend wijnadvies. Om ervoor te zorgen dat heel Nederland fatsoenlijk gaat drinken vandaag.
2: Ja.
1: Het wordt warm, hè?
2: Het wordt warm.
1: Drink genoeg.
2: Drink genoeg, maar ga vooral niet de hele vette, dikke Chardonnay drinken. Maar ga voor wat frisse zuren.
1: Oh!
2: Daarom is mijn advies vandaag ook voor een hele frisse, lekkere Sauvignon Blanc. Maar dan uit Loire. Echt klassiek. Maar het stuift bijna uit je glas. Alsof je, ja, ik hoop niet dat je een soort allergie hebt of zo. Hooikoorts.
1: Pollen.
2: Dat is namelijk de geur bijna die het heeft. Heel grassig, maar echt heel erg lekker. En het leuke is, je hebt hem voor ver onder de 100 euro.
1: Oh.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
11: Straks de allermeeste muziek van de wereld krijg je hier. Imagine Dragons, Fred Again en ook Fleetwood Mac. Zo, na het nieuws van 10 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Suzanne. Dan 3 van verkeer van de ANWB met op dit moment dit als 3 langste meldingen in Nederland. Langste vertraging in Nederland. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten vertraging. Dan is er een file op de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland 30 minuten vertraging. Er is een festival aan de gang. De opwekking. Opwekking zonder de. En de N306 Kampen Harderwijk, dat is voor Biddinghuis, heb je ook 43 minuten vertraging. Dat heeft te maken met hetzelfde event. Veel plezier daar. 3FM.
20: Ster. Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
21: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
20: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
22: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
23: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.

0: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: 3FM. Ramon Verkoeien.
7: Good morning, geniet van je extra lange Pinkster weekend. 3FM draait de allerlekkerste zomermuziek vanwege het weer. Fleetwood Mac zometeen, ook Fred again hoor je. En eerst is dit Imagine Dragons.

25 graden. Ach, kan er wel aan wennen. En misschien wel het allerbeste nieuws. 3FM draait ook vandaag weer de allerbeste zomermuziek voor je. Met DNCE zometeen en de Nederlanders van Another. Doordansen, kan niet anders. Eerst Fleetwood Mac, dit is Everywhere. Can you hear me?

0: CFM Zondag, die NCE, Cake by the Ocean. En mocht je nou denken, hey, Cake by the Ocean, dat klinkt lekker met het weer. Niet doen, heb je allemaal zand, dus je het al.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Olivia Dean heeft geen introductie meer nodig, toch? Alleen de naam al, Olivia Dean. Punt. Ze vult dit jaar 2 keer de Ziggo Dome in Amsterdam, maar er zijn nog zoveel mensen op zoek naar tickets. Ze had er gewoon 6 keer kunnen staan, hé. Eigenlijk zijn al haar liedjes zo perfect op deze zonnige zondag. Ook haar nieuwste is weer Heerly de Peerly. Oh, zei ik dat echt? Ja hoor. Olivia Dean, nieuw bij 3FM. Dit is Baby Steps.

0: Hold on, we're going home. Drake bij 3FM. Poh, goeie track. Vorige week bracht Drake in één keer 3 albums uit. Ja, dat is eigenlijk gewoon super slim. Ja, want dan weet je gewoon die hoofd de rest van de zomer niet meer te werken. Dat is lekker toch, gewoon lekker vooruitgewerkt. Lekker naar Benidorm, lekker aan de Sangria of lekker naar Tormelinos. Heerlijk. Ja, gelukkig hoef jij ook niet te werken. Het is weekend. En dat vier je zo meteen met de zomerente van Yves La Rock. Rise up naar Benson Boone.
1: Voor!

0: Yves.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Rise up. In het zonnige weekend wil ik het toch even met je hebben over de herfst. Want Noah Kahan brak ooit door met het herfstliedje van het afgelopen... ja, misschien van de afgelopen jaren toch wel, herfstanthem. Stick season, maar ja, een beetje, er vallen geen blaadjes meer naar beneden. Hooguit wat mussen die dood van het dak vallen vandaag. Dus is het tijd voor een lenteliedje van Noah Kahan. En die klinkt extra lekker op deze zondagochtend. American Cars is nieuw bij 3FM.

0: in het weekend. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. En daarvoor de nieuwste Noah Kahan, American Cars.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Ramon.
1: Met onder andere deze.

0: zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf,
14: dat zeg ik.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Hele goede
7: morgen. Zometeen hoor je Bruno Mars. Risk It All. Nou, die pad valt zo lekker met het warme weer. Ook Coldplay komt eraan. Eerst het nieuws van 11 uur.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Suzanne. Dan 3 van verkeer van de ANWB. Op dit moment zijn dit de 3 langste vertragingen in Nederland. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam. Dan heb je 33 minuten vertraging. A16 Rotterdam Breda voor knooppunt Ridderkerk 28 minuten. En andere file die staat op de N306 Kampen richting Harderwijk. Dat is voor Walibi Holland heb je 23 minuten vertraging. Dat heeft te maken met festival Opwekking.
18: 3FM.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
24: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
24: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
27: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
28: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
0: aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.

0: Coldplay Talk. En Bruno Mars voor Risk It All.
1: 3FM. Ramon.
0: Hey, dankjewel voor alle berichtjes die binnen zijn gekomen via de NPO Luister-app. Als je nog niet hebt, download hem even. Want je kunt naar de beste podcast luisteren, maar ook naar de beste radiozenders van Nederland. Bellen die stuurt, ik begin de dag met een bakje koffie in de zon. Jade die gaat zo meteen traditioneel met familie naar de Pinksterdienst. Maar zou stiekem toch liever in de zon zitten, stuurt ze. En Vincent zegt, Ramon, ik zit in de auto met de airco hard aan. Kan de radio bijna niet horen. Wacht, ik zet hem even wat harder voor.

Crazy in Love. Fans van Beyoncé zijn deze week nogal wat gespannen. Ze zijn er namelijk van overtuigd dat Beyoncé met een nieuw album komt. En wel komende vrijdag. Komende vrijdag, ja. Dan is het namelijk 29 mei. En de vorige twee albums van Beyoncé werden ook op vrijdag de 29e uitgebracht. En 29 mei is de enige 29e dag die dit jaar op een vrijdag valt. Snap je? Ja, fans denken al te weten wat voor muziek het gaat worden op het album. Een album met rock en roll invloeden. En we gaan het zien. Misschien komende vrijdag dus nieuwe muziek van Beyoncé. Weekend van 3FM, mijn naam is Ramon. Draai de meeste muziek voor je met Mike Bagu zo meteen. En eerst Kensington, dit is Living For.

landen van vandaag. Op nummer 3, IJsland. Temperatuur tot 11 graden vandaag. Op nummer 2, de Falklandeilanden. Maximaal 7 graden daar. En de absolute nummer 1, Groenland. Het wordt er vandaag maar 3 graden. Als je nu naar Schiphol rijdt, dan bij de morgenavond al. Lekker afkoelen, veel plezier.

Is het lekker weer of is het lekker weer? Remma, calm down met 3FM. En woon je in de buurt van Maastricht, Sittard of Eindhoven? En ga je komende vrijdag naar het concert van Harry Styles? Dan hebben Wijnand en Jamie van de Ochtendshow wat leuks voor je. Want laten we eerlijk zijn, met het OV naar dat concertreis is super duur. En dan moet je al constant in de gaten houden wanneer die laatste trein teruggaat. Daarom fixt de 3FM Ochtendshow jouw Harry Styles ervoor. Met een bus vol Harry Styles fans brengen we je naar de Johan Cruijff Arena. En nog belangrijker, ook terug op onze kosten. Meld je aan, dat doe je via 3fm.nl/bus. En dan zul je hem hebben, Harry.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Wat deed jij 12 jaar geleden? Speelde je GTA 5? Was toen nog hartstikke nieuw. Deed je mee aan de Ice Bucket Challenge? Of was je van die loombandjes aan het maken? Ja, Martin Garrix en Ed Sheeran deden 12 jaar geleden iets heel anders. Ze werkten namelijk samen aan een liedje. En dat liedje was al helemaal af. Werd zelfs al een paar keer gedraaid in sets van Martin Garrix. Maar om een of andere reden werd hij nooit uitgebracht. Tot nu. Ze gaven de track toch een kleine muzikale facelift vergeleken met de 2014 versie. En opeens is hij daar, de samenwerking. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It.

0: het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
21: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
0: Hele goedemiddag, geniet lekker van de tropische zondag. 3FM draait de beste muziek en Justin Jackstyle en ook Alia Timbaland zo. Eerst het nieuws van 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Suzanne. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. 2 files op dit moment in Nederland. Langer dan 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk. Heb je 31 minuten vertraging. En op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar is het weer druk richting het circuit van Zandvoort. Daar heb je 15 minuten vertraging.
22: 3FM.
23: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
19: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
20: 3FM. Ramon Verkoeien.
21: Hele goede middag. Zonnetje schijnt, dus goed smeren. En de radio op 3FM, hè? Dat is mijn medisch advies. De meeste muziek krijg je hier. Justin Jackson.

0: laatste Jack Style Turn the Lights Off bij 3FM komt er meteen een berichtje binnen ook van Kevin. Die zegt, hey, ik weet niet hoe het komt, Ramon, maar elke keer als ik het liedje hoor, dan vind ik hem een stuk leuker dan de vorige keer. Bijna verslavend. Ja, Kevin, hoor je dus niet, maar we hebben hier dus stiekem nicotine in gedaan. Een soort alternatief voor vape.
1: 3FM.
0: Just a Jack Style Turn the Lights Off.
2: Ramon Verkoeien.
0: In het weekend. En sowieso leuk om van je te horen. Hè. Gebruik die NPO luisterapp. Lekker om te horen wat je doet op een dag als deze. Ivana die stuurt. Ik heb net een mobiele airco neergezet op de slaapkamer. Ik heb niet kunnen slapen vannacht. Dus hopelijk komende nacht wel. En Zoe is alvast aan het voorbereiden voor een avondje barbecue met vrienden straks. Geniet ervan. 3FM draait de meeste muziek met Mark Amber zometeen. En eerst Alia Timbaland. It's been a long time.

Elk liedje wordt een soort zomertrekken met het weer. Zo'n slome zweetrek. Van Tovelo, Stay High, hoor je bij 3FM. Ja, die volgende track hoort ook absoluut in die categorie zomer. Maar dan wel meer Ibiza-zomer, zwembaden, cocktailtjes... en van die, ja, van die Engelsen die compleet verbrand zijn na een half uurtje al. Dat zal een week langzaamaan gaan vervellen. Enfin, soundtrack van Ibiza 2026, nieuwe Calvin Harris met Jazzy Satisfied.

0: Kings of Leon bij 3FM, Sex on Fire. Daarvoor de allernieuwste van Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Bad Bunny onderweg zo.
1: De slowste mens.
0: Maar in het weekend van 3FM doen we het altijd rustig aan, lekker relaxed. En spelen we de slowste mens, waarin we een belangrijke persoon uit het nieuws hebben vertraagd. En jou de vraag, wie we zoeken, wie er vertraagd is. Dan win je ook nog eens, als je het goed hebt en het antwoord stuurde de NPO Luisterapp, dan win je een zak kroephoek naar keuze. En we hebben echt alles liggen. Ik wil niet opscheppen, maar we hebben echt alles liggen. Let heel goed op. Als je het weet, stuur je meteen het antwoord naar de NPO Luisterapp. Wie hoor je hier vertraagd?
2: Ik kreeg de kans niet. Ik was aan het niveau. Ik hield expres mijn hoofd naar beneden, zodat ik me niet heel goed kon raken.
0: Wie hoor je hier?
2: Dus ik probeerde te slippen. Ineens kwam het schijs, dat ik dacht, hè? Iedereen schreef me eigenlijk überhaupt al af. In de comments zag ik heel vaak, Rico, wie is deze guy?
0: Rico.
2: Zullen ze nu nooit meer zeggen.
1: De slomste mens.
0: Maar er zijn zoveel Rico's. Ja, kom er dan nu even niet op, maar... Wie hoorde je, wie was de slomste mens? Als je het antwoord weet, stuur het naar de NPO Luisterapp. Dan win je een zak kroephoek naar keuze.

0: James Arthur komt eraan, ook Dahul zometeen. Meet her at the Love Parade.
1: Malle. De sloomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de sloomste mens. Ook vandaag is er weer iemand vertraagd. En aan jou de vraag, wie hoor je hier vertraagd? Wie is de sloomste mens?
2: Ik probeer te slippen. En ineens komt hij, zegt ik dit, hè?
0: Huh?
2: Iedereen schreef me eigenlijk überhaupt al af. In de comments zag ik heel vaak, oh Rico, wie is deze guy?
1: De sloomste mens.
0: En de grande finale speler met Arthur uit Baren. Hey Arthur.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe ziet jouw zondag eruit vandaag?
3: Mijn zondag ziet er heerlijk uit. Lekker ontspannen in het zonnetje gezeten. En zo meteen een heerlijke lunch bij mijn zus die hier jarig is.
0: En dat ben je, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En is die lunch dan buiten huis, zeg maar, in een restaurant, of is het gewoon bij de thuis?
3: Nee, het is bij mijn vader thuis in de tuin. En mooie tafels en daar zijn goede mensen aan het koken.
0: Hey, dit klinkt als een feestje, Arthur. Ik denk dat het allemaal goed geregeld is voor je.
3: Ja, zeker.
0: Ja, wordt er nog wat bij gedronken wellicht?
3: Ja, wellicht wel, maar niet zoveel door mij, want ik moet rijden.
0: Oh, natuurlijk. Ja, dat is waar. Je hebt geen automaat. Ja.
3: Nee, okay. Wel zelfrijdende auto, maar niet zo. Maar dat mag nog steeds niet.
0: Nee, dat mag dus. Nee, precies. Je moet altijd handen aan het stuur houden. Je hebt helemaal gelijk.
3: Ja.
0: Nou, Arthur, ga er onwijs van genieten. Ook van die lekkere tropische zon die we hebben, natuurlijk. Ondertussen zit je in de grande finale van de sloomste mens. Wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
3: Ja, dat zal dan wel Rico Verhoeven zijn.
0: Die man met dat blauwe gezicht, laat even luisteren wat het goede antwoord is.
2: Iedereen schreef me eigenlijk überhaupt al af. In de comments zag ik heel vaak, oh Rico, wie is deze guy?
0: Ja, natuurlijk Arthur, dat is Rico Verhoeven.
3: Ja.
0: Hij verloor, hè, gisteren.
3: Ik weet het niet, maar...
0: Ja, zeker.
3: Bij deze.
0: Hij verloor. Weet je, het fijne is met een bokswedstrijd dat je altijd tweede wordt als je verliest.
3: Ja, dat
0: is heel handig. Ik wil niet alles heel positief. Die zon maakt me zo positief in alles. Maar hij is tweede geworden gisteren. Ja,
3: heerlijk voor hem.
0: Ja, het levert jou op een zak kroepoek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta. We hebben ook nog saté. Welke wil je hebben?
3: De Java.
0: Java, stuur naar je op en geniet lekker van de verjaardag van je zussen vanmiddag.
3: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.

echt een hakkenplaat, hè, dit. Echt hakken! Hakken! Van die naaldhakker dan, van die 12 centimeter. Die komt namelijk uit de Devil Wears Prada 2. Nieuwste Sienna Spyro bij 3 van Material Lover. Dit is Somber.

0: girl in the world. Zometeen door met die warme zondag met Mark en Mai. Hele fijne muziek, Jelly Roll, Sam Fender en ook Lady Gaga hoor je zo meteen. BFM.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
8: Domino's. Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: 3FM. Een zalige zonnige zondag. Hallo.

0: Okay.
1: Ze heeft, Ma heeft trouwens 3 uur geslapen. Dus als je veel gegiegel hoort de komende tijd, dan is het niet omdat ik grappig ben, omdat ze gewoon nog een soort van slaapdronken is, denk ik.
0: Waarschijnlijk.
1: Lady Gaga komt eraan, Just Dance en Olivia Dean met Rain Me In. Sam Vende doet er ook een moppie op.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Sabara.
1: Ja, kijk maar.
0: Kijk eens eventjes.
1: Zo in de lucht.
0: Zo in de lucht. De benen zijn on full display. Hopelijk ben je bij jou ook. En ben je als een mooie antelope richting het terras aan het bewegen.

0: Denk eens even na, wat heb je als kind voor cadeau gekregen van je ouders, wat voor altijd een impact op je hebt gehad? Voor mij is dat persoonlijk, is dat toch wel de hoofdtelefoon die ik altijd op foto's en video's zag.
1: Oh.
0: Van DJ Paul Elstak.
1: Oh, en waardoor je dus ook geen flaporen meer hebt.
0: Ja, ja, klopt. Ja. DJ Paul Elstak die had een oude Pioneer hoofdtelefoon. Ik weet nog heel goed, de Pioneer SE450. En ik heb mijn vader echt maandenlang lopen janken dat ik die zo graag wilde. En die heb ik toen gekregen. En hij was ook veel te groot. Dus ik gewoon gemaakt voor een volwassene.
1: Oh.
0: Dus ik had een soort van klein kinderhoofd. Nou, klein was die niet. Maar daar zat die hoofdtelefoon overheen. En die drukte zo goed mijn flaporen aan dat ik inderdaad... Dus ik heb er en uiterlijk ben ik erop vooruit gegaan door die hoofdtelefoon. En ik heb er heel veel van geleerd. Wat is dat bij jou, Mai? Wat heb jij vroeger als kind gekregen waar je ontzettend...
1: Niet zo'n mooie herinnering als die van jou. Maar wel gewoon de Game Boy Color.
0: Oh ja.
1: Zoveel gespeeld. Zoveel Mario Bros gespeeld. Ongekend. Dat was echt mijn jeugd.
0: Pokémon toch erop.
1: Ook Pokémon heb ik ook veel gespeeld. Maar gewoon vooral het moment dat ik dus gewoon in een andere wereld kwam. En dat ik dan zelf gewoon spelletjes kon spelen. Vond ik zo leuk.
0: Ja, bij Sam Fender is dat dus zijn gitaar. Want Sam Fender die kreeg toen hij 8 was, van zijn vader kreeg hij een gitaar. Overigens wel dezelfde vader die hem later het huis uittrapte.
1: Oh.
0: Waardoor hij bij zijn moeder moest wonen. Maar hij heeft dus in ieder geval 1 ding goed gedaan. Dat Sam Fender gitaar kan spelen hebben aan zijn vader te danken. Dus
1: applaus voor zijn vader.
0: Applaus voor de vader van Sam Fender. Jordan Ramey in, daarvoor Lady Gaga en Just Dance. Hey, eventjes, we zijn ontzettend vrolijk hier. We hebben ontzettend naar ons zin.
1: Het is heerlijk
0: om radio te maken voor je. Op wat je ook aan het doen bent vandaag. Laat even van je weten in de NPO Luister app hoe je erbij zit. Want dat vind ik altijd heerlijk. Lekker community gevoel.
1: Ja, misschien wel met je voeten in een badje of zo. Oh, weet je wel.
0: Ja, precies. Maar
1: of onderweg naar het strand.
0: Ja, maar wel even je tenen uit de foto houden.
1: 100%. Ik vind tenen toch de lelijkste dingen op aarde, ongekend.
0: Maar ik wil eventjes, puur even voor ons dan, dat we ook een klein beetje het gevoel hebben dat we op het terrasje zitten. Ik heb dus net bij de kantine, hadden ze een nieuwe snack. Een snack waar ik nog nooit van had gehoord. En dan zou je zeggen, Mark, jij bent een snackconnoisseur, hoe kan je dat nou niet weten? Wat een ongelooflijk gebrek aan kennis. Wat verzaak je weer. Maar zij hadden dus in de kantine een ragoutsi.
1: Het heet ragoutsi.
0: Ragoutsi. En dat klinkt eigenlijk als de topscorer van Italië in 1988.
1: Ja. Ragoutsi.
0: Your Jack van Gelder. Ragoutsi, 2-1. Nee, dat is het niet. Maar ik dacht, laten we dan even doen. Dat nu de snacks zijn aangekomen. Het koude colaatje is er. Oh my.
1: Ja, het ziet eruit als een gefrituurde pizza punt.
0: Een driehoek. Ja,
1: een pizza punt.
0: Oké, dan gaan we hem nu proberen. Zeg jij, kan jij even iets doen? Kan jij iets zeggen waardoor het lijkt alsof we op het terras zitten?
1: Okay.
0: Iets typisch terrasachtigs?
1: Oh, wat lekker. Lekker met een rood wijntje in mijn handen. Oh nee, een rozeetje in mijn handen met een ijsklontje erin.
0: Oh, moet je die voorbij zien lopen?
1: Oh ja, al die kinderen. Oh, wat vervelend daar.
0: Oh, moet je kijken wat de varkenspoten daar. Oké. Dit is dus een ragout van kip, varken en groenten. Vooral dat laatste vind ik spannend.
1: Ja. Eerste hap.
0: Oh ja, eerste hap. Oh, het is best wel lekker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hmm.
0: Oh,
1: cijfer?
0: 7,5.
1: Beter dan?
0: Daar heb ik geen tijd voor.
2: 3FM. Mark en Mai. Verkoelender dan een ijsbad met Wim Hof.
0: Dit is Jelly Roll.

0: Denk eens even na. Heb je misschien altijd al het verlangen gehad om M&M neer te schieten?
1: Wat?
0: Dat je denkt,
1: wat zeg je nou?
0: Lijkt me nou zo leuk, M&M neerschieten. Maar dan heb je die vervelende wapenwet in Nederland. En als je dan eindelijk een keer een pistool via dark web hebt vergaard, is je geld op en kan je geen vliegticket naar Detroit meer betalen om M&M neer te schieten.
1: Dit is zo'n absurd verhaal, wat zeg
0: jij?
1: Nou ja,
0: dat komt omdat, stel je wil dat dus heel graag. Ken je de serie, de gameserie Hitman? Dat is met die kale man.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is een kale man en die heeft dan een streepjescode in zijn achterhoofd.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is een heel zielig verhaal. Dat is niet omdat hij toevallig ook als meloen fungeert in de Appie Heijn. Dat is de hitman. En dan speel je dus een huurmoordenaar. En die moet dan dus allemaal maffiamensen uitschakelen. En dat is op de meest uiteenlopende situatie. Soms op een kermis of soms bij een concert. En er is dus nu ook een soort van uitbreiding waarbij je dus M&M kan spelen. Want M&M heeft dus zijn beeltenis gegeven aan de game. En samen met M&M moet je dan dus op jacht naar zijn alter ego Slim Shady.
1: Van de videoclip, zeg maar.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Dus dat zit in de nieuwe Hitman-game. Dus nogmaals, dat was een beetje dus mijn vraag. Heb je ooit de behoefte om M&M neer te schieten, dan kan het in Hitman. Doe dat niet in het echt. Kost heel veel geld en je zit vast. Waarschijnlijk ook nog een tijdje.
1: Voor de rest van je leven ook.
0: Ja, ook hoorde je Jelly Roll en I'm Good for M&M. Dit is 3FM, Mark en Mai op de radio.
1: Ja. En nu tijd voor Len, Steal My Sunshine.
0: Ja.
1: Want rennen om je handdoekje snel neer te leggen en iemand zonneschijn te stelen.
0: Jezus. Die beelden zijn ook altijd. Die gaan we weer zien, hè? De komende zomer.
1: I love it.
0: Ja. Steal My Sunshine van Len. Als je denkt, waar ken ik die Len ook weer van? Dat is de persoon waar het over gaat in het Agda en de Munnik liedje. Len, Rennie, Len. Jazeker.

0: David Guetta, Teddy Swims en natuurlijk ook, helaas, Tones and I.
1: Niet helaas.
0: Nou, Tones and I mag van mij betreft overal wegblijven.
1: Hoezo?
0: Nou, door Dance Monkey.
1: Dance Monkey.
0: Misschien wel de slechtste plaat ooit gemaakt.
1: Nou, ben ik het niet mee eens.
0: Nee, echt niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik vond het echt...
0: Dus ik kan jou s'nachts wakker maken met Tones and I.
1: Nou, kijk, wakker maken vind ik wel intens.
0: Ja, Dance Monkey. God.
1: Dat was echt een banger.
0: Nee, nou, ja, dat is, ik denk dat we allemaal dronken waren collectief of zo in die tijd. Was dat tijdens corona?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik echt.
0: Onze hersenpan aangetast. Dat we
1: misschien
0: allemaal...
1: een beetje begintijd van TikTok? Dat het ja, echt dat muziek een onderdeel was?
0: Maar goed, we tuinen er weer in. Hè. Ze staat weer in de hitlijst en we hebben niks geleerd van het verleden. Zo zie je maar weer. De mensheid leert niks van het verleden. Dit is 3FM. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi.
1: Zometeen gaan wij namelijk Rara Welke Slap heb ik gezien spelen. Dat houdt dus in dat er een bekend iemand heeft gezien. Onze luisteraar. En wij moeten dan raden wie die persoon heeft gezien. Maar we zijn ook op zoek naar nieuwe verhalen. Dus heb je ooit een bekend iemand in het wild gespot? Dat kan op het strand zijn, misschien nu ook wel. Of misschien op vakantie. Het maakt allemaal niet uit. Deel je verhaal dan via de NPO Luister-app. En dan kun je dus meedoen met Rara Welke Slap Heb Ik Gezien.
0: Wat is een verhaal dat jou de laatste jaren is bijgebleven van dit radio-onderdeel? Overigens, de reden dat we nu om kandidaat te smeken is omdat onze kandidaat van vandaag zich heeft ziek gemeld. Dus mocht je ons willen helpen, superleuk.
1: Ja.
0: Ja, soms moet je gewoon transparant zijn. Hè? Dat
1: maar
0: is
1: heel eerlijk, Sam Fender in een lunchroom in Amsterdam. Dat vond ik echt een heel bijzonder verhaal.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook wel Ryan Gosling in een vliegtuig.
0: Dat is inderdaad zo, ja.
1: Ja.
0: Ik moet altijd nog wel erg lachen om het verhaal van Thierry Baudet, die in een restaurant zat. En die was in een soort van partijvergadering daar bezig. En dat de serveerster, die het verhaal aan het vertellen was, die zei, ja, we vroegen, willen jullie nog wat koffie? En toen onderbrak ze dus met die vraag zijn speech.
1: Ja.
0: Toen werd hij helemaal pissig. Dus dat zijn de kleine, het hoeft niet per se een aanvaring te zijn, gewoon een leuk verhaal. Heb je ooit een keer een celeb in het wild gezien? Deel je verhaal zonder te melden wie het is via de NPO Luisterapp. En dan gaan Maya en ik raden wie het is. En maak je kans op een prachtig 3FM verrassingspakket. En Ellie Goulding met Lights is er speciaal voor alle mensen die gewoon hun

0: Sorry, I'm here for someone else. Ik heb me van de week anders voorgedaan dan wie ik ben.
1: Oh?
0: De belde een incasso op.
1: Wie was je?
0: Ja, ik had nog ergens denk 40 euro openstaan of zo. Denk ik iets van, weet ik wat, zorgverzekering of zo.
1: Oh.
0: Maar dit is ook zo'n ding, dan weet je ook... Ik, als ik op een gegeven moment dat traject in ben, dan denk ik altijd, ja, dan moeten ze ervoor werken ook. Dan wacht ik tot de laatste mogelijke minuut, dat ze net zo lang moeten bellen en brieven en alles, zonder dat er dan bedragen bij komen. Hè? Maar dan weet ik ook, dan doen ze nog een eerste en dan een tweede.
1: Ja, maar je hebt maar twee keer de kans.
0: Dan ging mijn telefoon. En dat vind ik echt naaierig, hè? Dat doen heel veel instanties tegenwoordig. Die bellen dan met een nep 06-nummer. Dan doen ze alsof... Dat is anoniem of een kantoornummer. Want dan kan je nog googlen. Dan denk je, die heb ik mooi niet opgenomen. Doei. Maar dat is een 06-nummer. Ik denk, misschien... Ik vat een mooie voice-over klus of zo. Weet je wel. Oh, Mark, vind je stem zo mooi? Zou je alsjeblieft dit tranentrekkende documentaire over deze uitstervende orang-oetang willen inspreken? Hallo, met COS Incasso. Had ik weer. Ik nam op met Mark. Maar het mooie eraan is, als je gewoon... Dat is ook heel dom, hè. Maar het mooie eraan is... Ja, het is super dom. Je moet gewoon zeggen hallo.
1: Was je Henk of zo?
0: Nee, ik zeg, ik vergiste me. Ik heet helemaal niet Mark, ik heet Vera. Nee, ik... Weet je hoe het ging? Ik nam op en die man... Ik zeg, hallo, Mark. Hallo, wat is Casso? Spreek, ik ben de heer van de molen. Ik zo, nee. Nee, niet met van de molen. Hij zei, ik zo met de Jong. Maar woont u dan in Rotterdam? Nee, ik woon in Schiedam. En toen zei hij, bent u uit 85? En hij had een soort... in 1985, nou, een soort van automatisme. Zei ik, ja. Oh, kut. Nee. Dus ik zo, ja. 23 juli 1985. Hij zei, dat is ook toevallig. Deze persoon komt ook uit 85 die we zoeken. Maar dat is die 7 augustus 85. En u heet ook toevallig Mark. Alleen u heet dan de Jong. Maar u komt ook... Toen hij zei van, komt u uit Rotterdam? Had ik gewoon moeten zeggen, nee, Groningen. Maar ik zeg dan Schiedam, wat er letterlijk naast ligt. Dus het was in alles ongeloofwaardig. Alleen deze man had nul bewijs om te zeggen van...
1: Nee, je bent het wel.
0: Dus die man, dus je hoort hem schoorvoetend zeggen... Nou, dan ga ik dit telefoonnummer maar uit het systeem halen. Hè? Want ik denk niet dat ik de correcte persoon heb. Ik zo, inderdaad. Doei. Ja, je moet het leuk gaan houden.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ja. Oké, dan nieuwe muziek. Rapper Azea Rashad is
0: ik
1: terug met...
0: Ik begon het trouwens over vanwege Sorry I'm Here for Someone Else. Ja, snap je?
1: Ik snap hem.
0: Je mag.
1: Ja, Azea Rashad is terug met nieuwe muziek. En volgens het Parool giet hij jaren van ellende in een goudeerlijk en weergaloos album. Geen borstklopperij of grootspraak, maar juist een plaat vol persoonlijke verhalen, twijfel en emotie. En op het album staat ook het nummer Boy in Red met SZA. En dat is echt zo'n heerlijke, broeierige plaat voor in je veel te warme auto... van nu waarschijnlijk. Dus als je Azea Rashad nog niet kende, dit is dan misschien wel een heel goed moment. Je hoort hem nu met SZA. Dit is hem dus. Boy in Red van Azea Rashad op 3FM.

0: Bruno Mars. En I Just Might. Jazeker. Allemaal magisch. Het is nu al tijd voor de reclame. Ongelooflijk. Ik wilde eigenlijk nog een liedje draaien.
1: Ja, nog één zomerliedje.
0: Nog één zomerliedje?
1: Ja, zin in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Van Prospa en Clony.
1: Ja.
0: Weet je wie dat zijn, Prospa en Clony?
1: Nee.
0: Dat is wel grappig. Prospa en Clony, die maken dus muziek, maar dat is ook gewoon het nieuwste kinderduo van Nickelodeon.
1: Wat?
0: Ja, dat is echt waar. Mocht je ze nog niet kennen, Prospa, dat is de ene helft van het duo. Prospa is dus een gemuteerd stuk geitenkaas. En die is per ongeluk in contact gekomen met een cavia. Beetje net als de Ninja Turtles, maar dan anders. Dus eigenlijk is Prospa een soort half kaas, half cavia, maar wel met een superhoog IQ, gek genoeg. En Clony, dat is de andere helft van het duo. Clony is dan weer een mislukte kloon van George Clooney. Daar is iets misgegaan in het proces. Dus hij lijkt enorm op George Clooney, maar zijn rechter oog hangt een beetje en hij heeft geen onderkaak. En samen lossen ze dus allerlei misdaden op. Allemaal spannende avonturen. Prospa en Clony, iedere zaterdagochtend bij Nickelodeon. En ze maken dus toevallig ook muziek.

0: helemaal los bij Ethos.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Als ik gelijk naakt ga,
9: dan komen je Belgische niffo's de set opblazen.
8: Zoiets moet je toch melden?
10: Ja, en dan?
11: What the fuck?
10: Sinds wanneer krijgt Iron Man paniekaanvallen?
8: Hey, Hanneke. Soef.
12: Hoe kan ik je helpen?
13: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
23: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
24: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
22: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Voor mijn toppers.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Als ik gelijk naakt ga,
13: dan komen je Belgische niffo's de set opblazen.
12: Zoiets moet je toch melden?
14: Ja, en dan?
15: What the fuck?
14: Sinds wanneer krijgt Iron Man paniekaanvallen?
12: Hey, Hanneke. Soef.
16: Hoe kan ik je helpen?
17: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
18: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: Miley Cyrus en Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Dat is op zich wel, wel grappig. Wist je dat er zoiets bestaat als Golden Age Thinking? En dan denk je, oh god, is dit een soort Arie Boomsma-achtig ding?
1: Ja.
0: Is dit net als Wim Hof, dat je in een bad moet gaan liggen? Nee. Golden Age Thinking, dat is een soort van, ja, gedachte. Als je daar te veel over nadenkt. Mensen die geobsedeerd zijn dat een ander tijdperk beter en mooier was dan de tijd waar je nu zelf in leeft.
1: Oh ja.
0: Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die... bijvoorbeeld een hele bekende film daarover is Midnight in Paris.
1: Mm.
0: Met Owen Wilson, de acteur.
1: Zo.
0: Die met die neus. Owen Wilson.
1: met die scheve neus. Ja,
0: die... Ik vind het wel altijd knap dat iemand dan gewoon toch nog heel duidelijk uit zijn woorden komt. Ik kan het toch gewoon verstaan, toch knap. Die jongen is dan dus in die film is die helemaal geobsedeerd door het Parijs van de jaren 30. En dan in zijn dromen gaat hij daarna terug. En weet je, natuurlijk wil je niet in de jaren 50 leven. Maar als je bijvoorbeeld één keertje Mad Men hebt gekeken, dan wil je ineens de volgende dag wil je spontaan lunchen met twee whiskies en een sigaret. Dat je met de jaren 50 is het helemaal. En dat is ook een soort van geromantiseerd beeld van het verleden. En toch is er, ondanks dat dat dus eigenlijk nooit klopt, is er een tijd en een plek waarvan ik denk dat het toch echt wel te gek was om erbij te zijn. En dat is namelijk de clubscene in New York in de jaren 90. Omdat die stad, als je daar beelden van ziet, hoe daar gewoon heel die stad, er waren nog geen smartphones. Alle feestjes waren een soort van mond-op-mond reclame. En om een klein beetje een inkijkje te krijgen hoe dat was, kan je hem nu bestellen, want dan heb je hem gewoon deze week nog in de zon. Dan kan je hem lekker lezen in je tuintje of op je terrassie.
1: Goed.
0: Mark Ronson heeft ooit een boek geschreven. How to be a DJ in 90s New York City. En Mark Ronson was in die scene, was daar. En hij was, was een DJ in clubs in New York in de jaren 90. En hij
1: heeft
0: een geweldig boek geschreven over al zijn ervaringen, hoe het is om een DJ te zijn in die tijd.
1: Jij hebt hem gelezen ook?
0: Ik heb hem gelezen.
1: Wat?
0: Ja, het is
1: jij?
0: Jazeker, ik kan lezen. Ja, bijzonder hè. Ja, die artiesten en titels die ik iedere keer aankondig, die staan ook op het scherm. Die kan ik ook gewoon lezen. Ik weet het allemaal in hoofdletters. Dat is extra makkelijk voor me.
1: Geen analfabetus, jij.
0: Nee, zeker niet. Nee, wel heel veel andere dingen mis met me, maar dat niet. Dus dat is een hele leuke tip als je nog wat lekker wil lezen in de zon. Zometeen Junior Senior, Move Your Feet. Ook spelen we Rara.
1: Welke slab heb ik gezien?
0: En dit is Def. Terug naar
1: Thomas.
0: Iemand die appte gisteren van, oh, ik zit helemaal in GTA San Andreas als ik dit hoor. En het klopt helemaal.

0: Leone David en The First Time. Je zou zeggen dat studio's in Italië gewoon heel duur zijn. Dat hij nog steeds geen nieuw nummer heeft. Maar ik heb het even opgezocht. Dat een studiohuur is daar gemiddeld zo'n €600 per dag. En dan moet je nog wel even een technicus erbij huren.
1: Ja.
0: Maar dan zou ik zeggen van, hey, je hebt toch
1: een lunch, alles ook nog.
0: Dan moet je wel even lunchen erbij. Oké, nou, in Italië is dat niet heel duur. Dus ik ga even een offerte sturen naar Damiano. Dat hij gewoon eventjes...
1: Nieuwe muziek moet gaan maken.
0: Dat hij gewoon eventjes weer de studio ingaat. En dat hij gewoon weer... het is namelijk niet zo duur. Misschien kijkt hij gewoon naar de verkeerde studio's. Hè? Dat kan. Dat hij denkt, oh, ze zit allemaal vol. Weet je wel? Dat heb ik altijd met de kapper. Oh, ze zit weer vol. En dan kijk ik een week later en dan ben ik weer te laat. Dus hij moet gewoon eventjes...
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Ja, yeah! Daarvoor aan de lijn. Niemand minder dan Ricardo.
1: Hey, Ricardo.
3: Hey, goedemiddag.
0: Jij zit lekker op de bank, met je zak eruit zit je lekker Ajax-Utrecht te kijken.
1: Oh.
3: Ja, zeker. En ik ben Feyenoord-fan, hè.
1: Ricardo, niks spoilen,
3: hè. Oké.
1: Dus we houden ons mond.
0: Maar hij zit te hopen dat Utrecht wint, heb ik het idee.
3: Ja, dat wil ik wel graag, ja.
0: Ik dacht dat het seizoen al lang klaar was.
3: Nee, dit is de laatste wedstrijd vandaag. Vandaag zijn de laatste wedstrijden.
0: Oké, en Telstar is kampioen geworden, zag ik.
3: Die zijn erin gebleven.
0: Oké, nou, ik snap er helemaal niks van.
1: We dwalen af.
0: Is duidelijk. Oké, we hebben je aan de lijn voor Rara. Welke
1: de celeb heb ik gezien. Want Ricardo, jij hebt een bekend iemand gezien. Als wij weten te raden wie jij dus ooit hebt gespot... dan win jij een 3FM concertpakket. Maar ook de eerste apper met het juiste antwoord wint dat. Dus speel mee, zou ik zeggen. Ricardo, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Wanneer was het?
3: Januari van dit jaar.
1: Waar was het?
3: In Utrecht.
1: Wat gebeurde er?
3: Wij waren naar een theatershow gegaan, mevrouw en ik. En na de theatershow kwam de celeb in de ruimte waar je ook nog een drankje kon drinken. En toen hebben we even met hem gepraat. En hem gevraagd of hij toevallig de zoon was van iemand die wij kenden. En dat was hij.
1: Oh, okay, dus jij kent iemand met dezelfde achternaam. En toen dacht jij, misschien is dat wel de zoon van deze persoon die ik dan weer ken.
3: Ja.
1: En dat heb je gewoon even gefact-checkt bij de celeb in kwestie.
3: Ja.
1: En vond hij dat leuk, dat je zijn vader kende?
3: Ja, ik vond dat heel leuk. We hebben een fotootje gemaakt en we hebben heel gezellig samen een drankje gedronken. Was een leuk einde van de avond.
1: Sympathieke gozer dus.
3: Heel sympathiek.
1: Heel sympathiek.
0: En waar kende je zijn vader van dan?
3: Van een salsa groep. We wonen in Culemborg. En mevrouw en ik dansen salsa in een groep. In een café in Beuzegem. En daar kwam zijn vader, was onderdeel van de groep.
0: Oh. Is eventjes een vraag van een leek. In hoeverre is de salsa saus daar ook bij betrokken?
3: Als je nachos bestelde, was er zeker saus erbij betrokken.
0: Doe je nog veel salsa? Ik wou het idee dat mensen die op zo'n salsa dansklasje zitten... dat daarna nooit meer doen. Doe je dat wel eens?
3: Ja, zeker. We gaan regelmatig wel naar feesten.
0: Dan lekker salsa. Oké, leuk. Oké, waar kennen we deze persoon van?
3: Hij treedt op in theaters.
1: Oké, en je kent...
3: Hij heeft ook meegedaan... met de slimste mens. En toen is hij in de finale terechtgekomen. Maar helaas...
1: met de slimste mens.
0: Oké, nou, wie zou het zijn?
3: Dara, welke celeb heb ik gezien?
0: En wat is de leeftijd ongeveer?
3: 25. 3FM.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull en fireball. Er zijn altijd twee typen vrouwen die hier naartoe gaan. Er ging een TikTok van de week viral. Van iemand die naar een Pitbull-concert ging. En die zei, er zijn twee typen vrouwen. Die had ze ook gefilmd. Hoe ze allemaal vanaf de parkeerplek liepen. Dat waren of de hele strak ingesnoerde zwarte kleren, leggings. Alles
2: latex.
1: Mega over de top. Latex. Hey baby. Van die sassy dames.
2: Mm-hmm.
1: Of je hebt de vrouw die met een bald cap opgaan.
2: Ja, dat is een ding, hè, daar.
1: Die filmde dus gewoon dat hij op de snelweg reed. En toen filmde hij de auto naast zich. En daar zaten dus twee vrouwen met zo'n bald cap op hun hoofd. Om dan kaal te lijken. Super grappig. Pitbull en
2: fireball.
1: We zitten midden in het spel. Rara, welke celeb heb ik gezien?
3: Welke celeb heb ik gezien?
2: Ja, en dat is Ricardo. Hey, Ricardo.
3: Hey,
2: nog heel even kort je verhaal aan de luisteraar. Het was afgelopen januari in Utrecht. Jij ging naar het theater van deze celeb. En toen na de show stond hij bij de ingang even te babbelen met de fans. En jij kent een wat oudere man van salsa les. En hebt hem daarom ook gevraagd of dat zijn vader was. En dat klopte ook. Het is een hele sympathieke man. Dus niet de vader, maar de celeb in kwestie. Bekend van het theater en de slimste mens. En tussen de 20 en 30 jaar. En nu is het dus zo, Mark mag een gokje wagen en ik dus ook.
4: Ja.
2: Laat ik beginnen, want ik ben echt een slimste mens, liefhebber.
1: Ja,
3: ik ook.
2: Kijk eens aan. Heb je mij ook gezien of niet?
3: Nee. Ik heb meegedaan.
2: Ja.
1: Ja, ze heeft één aflevering
2: zo'n meegedaan. Grote liefhebber ben je nou ook weer niet.
1: Nou,
2: maar
1: ja. Je zat er één aflevering in. Je zat er één aflevering in.
2: Ja,
1: is
2: omdat ik tegen de winnaar moest.
3: Ik heb je wel bij Kassa gezien. Mm.
2: Ook goed, Ricardo. Ja. Oké, ik denk dat het Frank van Leeuwen is.
3: Nee.
2: Niet?
3: Nee.
1: Is het dan misschien, ik weet niet zozeer theater, het is sowieso een acteur. Is het Joes Brouwers?
3: Nee.
1: Oké.
2: Ik dacht echt dat het, of het Joes Brouwers of Frank was. Maar
1: heb je dan misschien nog een hint voor ons?
2: Ja.
3: Hoe moeilijk, hoe makkelijk mag ik dat maken, is dan de vraag.
1: Het moet wel een beetje, het moet niet te makkelijk zijn.
3: Niet te makkelijk. Oké, het is een cabaretier. En hij komt uit Culemborg.
2: Hij komt uit Culemborg.
3: Net zoals Jelka van Houten.
2: Oh.
1: Mocht je denk te weten wie het is, stuur het dan door via de NPO Luister app.
3: Daar. Welke snap heb ik gezien?
1: De eerste die ons de goede kant op stuurt, krijgt een 3FM verrassingspakket. Met daarin een mokje en een linnen tas. Een tote bag, ook wel in de volksmond genoemd. En van alles wat erin zit. Prachtig. Sommieu, er is

0: Dance en Stolen Dance. Dit is 3FM. We zitten midden in het volgende radiospel.
1: Waar, welke celeb heb ik gezien?
2: En dat is Ricardo.
1: Hey,
2: nou, Ricardo, ja, het was afgelopen januari in Utrecht. Daar sprak jij een celeb na zijn voorstelling. Het is een hele sympathieke man. En ook bekend van de slimste mens. Het is geen Frank van Leeuwen of Joes Brouwers. En de hint die je gaf was, hij is cabaretier en komt ook uit Culemborg. Net als jij.
1: Ja.
2: En toen kwam er een appje binnen. En wij dachten, dat is hem. Dat moet hem wel zijn. Toch, Marco de Molen?
0: Ik kende hem niet. Ik zit niet zo goed.
2: Jij kent hem wel.
0: Ja, ken ik hem wel?
2: Ja, want toen jij een foto zag, toen wist je het wel.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dat is gewoon iemand die qua naam niet per se bij mij heel erg top of mind is.
2: Nou, maar hij zat in een heel legendarisch seizoen.
0: Ja?
2: Samen met Snollebollekes.
1: Die won
2: uiteindelijk van hem.
1: Ja, en ze hebben een heel leuk filmpje daarna met elkaar gemaakt.
2: Nou, dat wist ik dan weer niet. Maar ik wist wel inderdaad dat Andries Toenroe de persoon is die jij bedoelt.
0: Is het Andries Toenroe?
1: Ja, we hebben
2: het. Helemaal goed.
0: Je krijgt een 3FM verrassingspakket met daarin allerlei leuke concertgoodies en dergelijke. Zoals oordoppen en een tas, et cetera. Het zou drie maanden kunnen duren voordat je het krijgt. Want de persoon die het verstuurt, die zit te slapen. Maar toch? Het is
2: We krijgen nu een appje dat iemand het niet heeft.
0: Ja, ik vind het heel zielig en dat vind ik dan niet leuk. En dan krijg je een appje van Inge. Inge zit lekker op de camping. En die zit met haar dochter Fien. En die zitten lekker hier zo te jatseeën. Of god mag weten wat ze aan het doen. Ze hebben het filterstift. Oké, dan ben je niet aan het jatseeën. Of aan het Jenga. Maar we gaan alle concertpakketten gaan we eens eventjes even opsturen. We hoeven niet terug te appen. Ik doe het even via de radio richting Inge. Hoi Inge, leuke foto van de camping. Het pakket komt eraan. En ook voor jou, Ricardo. Het pakket komt eraan.
1: Ja.
2: En ook voor Rens, hè? Want jij was de eerste apper, Rens.
0: Ja, en het mooie eraan is, beste Ricardo, jij krijgt ook nog eens een keer een bonusprijs. En dan is heel bijzonder, dat is voor de volgende Celebspot sessie. Krijg je een prachtige krant met twee kijkgaten. Dan kan je zo in het park gaan zitten, dan kan je mensen gaan spotten. De vraag is alleen, welke krant mag het worden?
1: Dat mag dan het AD worden.
3: Heb jij ook een celeb in het wild gezien?
4: Geweldig!
3: Stuur dan jouw geweldige verhaal naar de NPO Luisterapp.
4: Woe!

0: tot reclame te vullen. En er moet eigenlijk een plaatje zijn die een beetje in hetzelfde sfeertje zit. Met ook deze heerlijke temperaturen. En heb ik de perfecte plaat voor je. Dit is namelijk... Een ode aan de Negroni. De ingrediënten worden opgenoemd. Maak er eentje, zou ik zeggen. En als je niet weet hoe het moet, zoek het even op. Het is met Campari, het is met vermoed en een paar andere ingrediënten. En je hebt het lekkerste drankje van de wereld.
1: Bitter, man.

0: Zij staan dus op Down the Rabbit Hole. Dit waren Mind Enterprises, Andrea en Roberto.
1: Dit wil je zien. Ze zien er ook echt... Die ene ziet eruit als Mario Bros met zo'n dikke snor. Toch? Alleen dan niet met zo'n grote M op zijn voorhoofd, op zijn pet.
0: Ja, het is Super Mario, maar dan met een sigaret.
1: En dan met zo'n veel te kort broekje, zeg maar. Het is echt gewoon een karikatuur, dit.
0: En een andere lange slungel met een grote bril ernaast. En allebei, ze doen dit al jaren. En ineens zijn ze helemaal viral gegaan. Misschien hebben ze wel eens op Instagram gezien. Staan ze op zo'n balkonnetje in Turijn. Staan ze plaatjes te draaien met een cocktailtje in de hand.
1: Ja.
0: En ze zijn nu heel de wereld aan het overgaan. En dit album heet ook Negroni Love. En het is echt, denk ik, het beste album van het jaar. In ieder geval met deze temperaturen. Met de herfst moet je niet luisteren, maar het is echt geweldig. 3FM.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ster. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
16: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
15: Dus nog meer vakantie voor je geld.
16: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.

0: er zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Ik ben nog blij met het terras, laat staan de vakantie.
3: 3FM.
2: Nieuws van de Haunted Youth.
4: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden.
3: 3FM.
6: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
5: Domino's.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus, waar wachten ze nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Als ik gelijk naakt ga,
14: dan komen je Belgische niffo's de set opblazen.
13: Zoiets moet je toch melden?
15: Ja, en dan?
14: What the fuck?
15: Sinds wanneer krijgt Iron Man paniekaanvallen?
13: Hey, Hanneke. Soef.
16: Hoe kan ik je helpen?
1: Mokroos. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
17: 3FM.
18: Bien en Vara.
17: Mark en Mai.
19: Zometeen hoor je de nieuwe van de Haunted Youth. Die doet heel erg denken aan Zero's Pop Punk. Knap hoe ze dat gedaan hebben.
20: En dit is Coldplay met Him for the Weekend.

0: aan als luisteraar? Helemaal niet. Maar we zijn gewoon benieuwd. Wie heeft nou de mooiste benen van en de lelijkste benen van 3FM? Luisteraar Nederland.
1: Wil je dat echt weten, Mark?
0: Daar ben ik eigenlijk stiekem wel benieuwd naar. Weet je wat het is? Soms moet je ook gewoon... Alles is al wel eens een keer gevraagd aan een radioluisteraar.
1: Ja.
0: Een originele vraag aan een luisteraar. Van, hey, stuur even dit door naar de NPO Luisterapp. Ik denk dat de enige keer dat ik echt iets origineels heb gevraagd... dat was ooit toen ik nog een nachtprogramma deed. Toen zei ik, hoe zou jij iemand vermoorden... en hoe zou je daarmee proberen weg te komen?
1: Heb je dat serieus gevraagd?
0: Heb ik gevraagd van, hoe zou jij met een moord proberen weg te komen? Wat zou jouw stappenplan zijn? En dat is best wel een goed onderwerp voor 2 uur 's nachts. En ik kan je vertellen, daar hebben mensen meer over nagedacht dan niet.
1: Ja, dat is eng.
0: Ja, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. Dan was ik dit en dan ga ik zitten. Denk
1: maar
0: ik,
1: nee. Jij vraagt dus nu, stuur je mooiste benen door.
0: Ik denk,
1: dus
0: nou,
1: het is er van Holland's Next Top Lex.
0: Precies, ja.
1: Hier bij Mark en Mai.
0: Holex Next Top Man Been. Ja, precies. Hardcore to the been. Dus ik wil gewoon foto's van blote benen zien. Ook omdat ik me toch een beetje onzeker voel met mijn eigen blote benen. Dus een paar van die horken ertussen vind ik wel goed.
1: Flinke melkfles van jou nog wel.
0: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Dat was vroeger wel zo. Tegenwoordig is het wel een beetje alsof er een klein beetje chocolade is.
1: Ja, en het klopt ook wel, want je hebt nu witte sokken aan. Dus daardoor valt het dus ook iets meer misschien op.
0: Dat is slim, hè? Dat is hartstikke slim. Ja. Oké, zometeen die Jonas Brothers. What a Man Gotta Do. En Pas de Dutchie. Juist hem. Maar eerst is die nieuwe muziek van The Haunted Youth. Er komen zoveel goede dingen uit België. Ik ga ze nu allemaal opnoemen. Gert, Samson, meneer Spaghetti, de burgemeester.
1: Kabouterplop.
0: Hoe heet die dochter?
1: K3.
0: Nee, die dochter van Gert.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: De dochter van Gert, allemachtig. Stoofvleesfriet.
1: Studio 100.
0: Zure mayonaise en de Haunted Youth. Dit is hun nieuwste single, Forget Me. Okay.

0: Weet je wel zeker dat het blote benen zijn, niet knakworsten?
1: Nee, het zijn geen knakworsten.
0: Het zijn echt blote beentjes?
1: Ja, nee, zeker. Al heeft een van die benen wel mosterd erop. Dus het zou inderdaad wel een knakworst kunnen zijn. Dankjewel onder meer Roderick en Jamie. Roderick heeft wel echt goede slippers, moet ik zeggen trouwens. Wel echt goed.
0: Ik vind slippers altijd zo niet sexy.
1: Ja, maar
0: zitten heerlijk.
1: Niemand zit in zijn tuin om sexy te zijn.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Tenzij natuurlijk je...
0: En mijn voetjes zouden nu ook wel slippers willen, hoor. Want ik had gisteren een bruiloft. En toen heb ik natuurlijk de hele dag op hakken gelopen. Nou, mijn voet aan de onderkant is gewoon één grote blaar.
1: Mag ik ze lek prikken?
0: Nee.
1: Mag dat, alsjeblieft?
0: Nee, gadver. Sowieso, jij mag het niet met tenen zien. Ik vind tenen altijd soort van...
1: Ik heb ze net gezien. Nee. Ik zag net je blote teentjes. Ze waren heel aandoenlijk, hoor, moet ik zeggen.
0: Nou, kleine teentjes, hè?
1: Ja, niet. Je hebt wel eens van die kleine meisjes die dan... En dan zie je die tenen. En dan denk je, joh, kom je van de boerderij af? Of dat ik echt denk, van je hebt van de modder gestaan.
0: Ik vind dat echt een afknapper. Maar goed, we dwalen helemaal weer af.
1: Wil je liever iemand zonder tenen, die dan gewoon geen evenwicht heeft?
0: Ik snap sowieso niet dat het universum heeft bedacht dat wij tenen hebben.
1: Nou, snap ik wel.
0: Ze hebben ook geen functie.
1: Nee, maar stel je dus voor...
0: Ja, wel, ze hebben wel een functie, maar...
1: Luister, we hebben een collega, die heeft geen armen. Ja, als die dus geen tenen zou hebben, dan zou die nooit kunnen bellen.
0: Dat is wel waar.
1: Ja, als je geen tenen hebt, dan moet je dus gewoon met ja, dat is... Nee, dat is denk ik, in welke god je dan ook mag geloven, of welke evolutie, daar is echt over nagedacht. Door wie dan ook. Door een entiteit, of door DNA, of door het universum, of Stephen Hawking, of de oerknal, of Beelzebub. Er is over nagedacht dat als er iets misgaat bij de geboorte, is er een plan B.
0: Ja.
1: En dat plan B is, je hebt een linkeroog en je rechteroog. Dus als de linker die doet, een rechteroog. Als je boven, heb je ook nog even een onderkaak, als je bovenkaak niet functioneert. En dat is ook dus als je geen handen hebt. Dan is het, nou, weet je wat, het is een beetje onhandig, maar in ieder geval je nog je tenen. Hè?
0: Mooi, Mark.
1: Ook voor de seks, hè?
0: Heb je niets te doen vandaag, dan heeft Bakerman nog wel een idee voor je. Want vandaag organiseert hij zijn eigen festival op Thuishaven in Amsterdam. Ja, grote kans dat daar straks heel veel mensen staan die ineens ook van het leven houden.
1: Blijft die saxofoon wel thuis?
0: Dat niet. Je hoort zo meteen de ex-mega-hit van Bakerman met I Love Life. Maar eerst Musical Youth met Past Dutchie.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: Oorlogjammies. Even de...
1: Doe je even...
0: Bloemendaal 2004. Hier was Bakermat. Paarse loungebanken. Zie je weinig meer, hè? Paarse loungebanken op het strand.
1: Nee, klopt.
0: Dat is niet veel meer.
1: Niet meer hip, nee.
0: Nee, dat is Bakermat.
1: De komende drie nummers achter elkaar zijn trouwens niet per se een levensadvies. We beginnen met Raise Your Glass van Pink. Proosten dus. Ja. Daarna American Cars van Noah Kahan. Want blijkbaar stappen we dan de auto in. En gelukkig sluit Miles Smith af met Drive Safe. Alsof iemand op het laatste moment toch nog even de verstandige vriend van de groep wil zijn. Ja, neem vooral geen voorbeeld aan in het echte leven. Maar ja, als muzikale volgorde werkt dit verrassend goed.

0: grote condoom om je auto. Drive safe, Maal Smith en Naal Horn. Ja.
1: Mooi.
0: Ja, mooi. Zometeen is hier het ministerie van Zwoele Zaken. Ja. En dat is Mai is een eigen ministerie begonnen. Dat is best mooi. Dat is ook een eenmans of een vrouw.
2: Eenmanszaak.
0: Eenmanszaak. Ja. Het ministerie van Zwoele Zaken. Er is één minister, één alleenheerser, één lijsttrekker. Lijsttrekker.
2: Eén besluitengel. Wat nog meer.
0: Ja,
2: dat ben ik.
0: Die lijst heeft wat te verduren met een getrek.
2: Ongekend.
0: Oh, wat een zwoele zaken daar. En iedere zondag heeft Mai een lekkere zwoele trek zo richting de maandag.
2: Zo stiep.
0: Eigenlijk is maandag nu ook een vrijdag. Dus eigenlijk zou het wel lekker zijn als we dan ook maandag nog een zwoele trek hebben.
2: Nog eentje. Oké. Okay.
0: Voor Pinksteren, baby. Want het is even de meest zwoele feestdagen natuurlijk, hè, Pinksteren.
2: Wat damp komt er vanaf. Breng ongekend.
0: Als je een pinkie inbrengt, dan wordt het een zwoele bol. Nou goed, Pinkster. Oké, kan je een tipje van de sluier oplichten?
2: Ja, het is een child star.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Jan Smit. Ah. Clean Bennett hoor je nu en Rather Be samen met Jess Glynn.

Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om bij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. En deze week is de keuze gevallen op Yukon van Justin Bieber. Waarom dit sexy is? Omdat het gewoon één grote zachte fluistering is. Een leuk detail? Yukon verwijst waarschijnlijk naar de auto uit een belangrijke periode met zijn vrouw Hailey Bieber. In de tekst kijkt hij terug op vroeger en samen onderweg zijn. Waardoor het nummer eigenlijk voelt als een romantische herinnering op vier wielen. Dus als minister van Zwoele Zaken verklaar ik deze officieel geschikt. Dit is Justin Bieber met Yukon.

0: Justin Bieber en You Can Me Kont.
1: Flauw dit, hè?
0: Heel flauw inderdaad. Ja, ja, ja. Wat een heerlijke spoele plaat. Lekker zeg, fijn.
1: En het is al zo warm.
0: Als je de speaker... stel, je hebt een barbecue en hij was een beetje aan het uitgaan. En je had nu de speaker bij de barbecue gehouden. Waren de kolen spontaan weer gaan gloeien.
1: Oh,
0: ja.
1: Zo mooi.
0: Zeker. Waar heel mijn lichaam van gaat gloeien... is zometeen Juri Leeflang op de radio.

0: Nu bij Eyewear Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Als ik gelijk naakt ga,
4: dan komen je Belgische niffo's de set opblazen.
6: Zoiets moet je toch melden?
7: Ja, en dan?
8: What the fuck?
7: Sinds wanneer krijgt Iron Man paniekaanvallen?
6: Hey, Hanneke. Soef.
9: Hoe kan ik je helpen?
10: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
18: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
22: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
27: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
26: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
28: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: Heb jij ook zo zin in vakantie?
26: Prijsvrij vakanties.
29: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
30: 3FM.
31: Ja, een hele goede.
0: zondagmiddag. Het is 3FM waar je naar luistert. Zometeen een hele hoop muziek voor deze zonnige zondag na het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog de files. Er staat er eentje op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Knoop en Benelux naar de A15 richting Europoort. 10 minuten. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Die is dicht. U wordt via de op- of afrit omgeleid door een grenscontrole. Even kijken, dat is een kwartier vertraging. En dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar is 10 minuten. Blijf voorzichtig.
2: 3FM.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
7: Domino's. Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
30: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
31: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
30: Beren goed, thanks Bo.
31: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: En actie, olifant!
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
31: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
32: Lieselot van Prijsvrij.
33: Lot, je bent op de radio, hè?
32: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
33: Over de vakantiegeld supersaleweken?
32: Ja, dat wou ik dus zeggen.
33: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
34: Als ik gelijk naakt ga,
35: dan komen je Belgische niffo's de set opblazen.
34: Zoiets moet je toch melden?
36: Ja, en dan?
33: What the fuck?
36: Sinds wanneer krijgt Iron Man paniekaanvallen?
34: Hey, Hanneke. Soef.
37: Hoe kan ik je helpen?
10: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
32: Heb jij ook zo zin in vakantie?
33: Prijsvrij vakanties.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
11: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

Messi, een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar 3FM op de zondagmiddag. De zonnige zondagmiddag, durf ik ook wel te zeggen. Je kunt doorsturen via de NPO Luisterapp of je vandaag team binnen of team buiten bent. Het leukste is als je even een foto stuurt van je uitzicht. Dan zie ik ook gelijk waar je bevindt op dit moment. Het is ook belangrijk. Het heeft een maatschappelijk belang, durf ik wel te stellen. Want als je even doorstuurt of je dus binnen of buiten bent via een foto, dan weet ik of Nederland vandaag team binnen is. Of dat Nederland misschien team buiten is. En dan kan de muziek nog beter op je worden aangepast. Oké, ik heb wel licht vermoeden welk team Nederland vandaag gaat zijn. Want kijk even naar buiten, voel het. Maar het kan ook zo zijn dat je nog hard aan het studeren bent. Of dat je bijvoorbeeld onderweg bent voor werk. Ella is in ieder geval binnen. Die heeft al een foto doorgestuurd. Binnen met de gordijnen dicht. Ik moet me nog even focussen op een scriptie. En dat werkt niet als je zoveel zon ziet. Heel veel succes, Ella. Stuur het door via de NPO Luisterapp. Team binnen, team buiten. Even via een foto. Zorg ik ervoor dat de muziek alleen maar beter wordt. En een beetje zonnig, maar ook verkoelend. Zometeen Snoop Dogg naar Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: jij vanaf deze, bij deze, invloed op de playlist die gaat volgen deze middag op 3FM. Ik zie dat Meert het heeft gedaan. Die shoot een foto vanuit een hangmat in de tuin. Leon is in de tuin ook te vinden, maar die is vooral druk aan het werk, zo te zien. Nienke is buiten, stuurt een foto van haar hond die op een speciaal koelmatje. Zo'n koelmatje, dat is leuk om te zien. Die ligt op zo'n matje. Chantal is buiten. Die moet nog 10 kilometer fietsen van de 70 die ze vandaag op de planning heeft staan. Holy shit, zeg, 70 kilometer in dit weer. Ik vind het wat. Barry is buiten. Ik zie ook dat er boodschappen nog bezorgd worden. Er wordt dus ook hard gewerkt vandaag in Nederland. Er is ook een audiobericht van Peter. Die stuurt hij elke week. Eens even kijken waar Peter vandaag is.
1: Nou, met dit mooie weer ben ik even lekker in de tuin aan het eten. Groeten van Peter.
0: Zeg, buiten, buiten, buiten. Het lijkt me duidelijk. Nederland is vandaag team buiten. Kan ook niet anders. Zometeen ga je dan Mattia Bazaar horen. Om een beetje mee af te koelen. Ticento hoor je naar de allernieuwste van Nothing But Thieves. Want die zijn weer terug met nieuwe muziek. De nieuwe plaat die heet Evolution hoor je nu op 3FM.

Dus ik ga ervan uit dat het dit jaar ook weer prachtig gaat worden. Het leuke is, het is nog niet uitverkocht. Hè. Je kan gewoon nog naar Pinkpop toe. En wat ik altijd leuk vind aan Pinkpop is dat je er ook gewoon een dag naartoe kan. Je hoeft daar niet 3 dagen weg te zweten in een tentje. Als je denkt, hé, er komt een artiest waar ik echt graag naartoe ga, dan ga je gewoon voor 1 dag er naartoe. Nou, wie staan er dit jaar? Onder andere Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, maar ook Sarah Larsson, Teddy Swims, Editors en Youngblood bijvoorbeeld. En een tip voor de zondag is Royal Otis. Die staan om 5:30 op het podium. Zo in de avond, perfect getimed rond het moment dat de zon iets minder fel wordt. Dat je misschien een beetje afkoelt en nog een klein pilsje extra bij kan. Een aanrader om daar te gaan kijken op de zondag op Pinkpop. Je hoort ze nu al hier bij 3FM. Royal Otis is dit met Oysters in My Pocket.

de soundtrack van je zondagmiddag. Die zo te zien nog lekker zonnig blijft. Nederland is 10 buiten, dat hebben we eerder al geconstateerd. En daarom dus ook extra veel muziek dat past bij de buitenactiviteit. En vooral ook heel erg veel muziek wat je gaat horen. Wat ik al zeg, Koens hoorde je net. Ook de nieuwe van Lemmer, Alive. Zometeen dan op 3FM, Swim van BTS. Dat Almena Joe en End of Beginning.

Het is groot in het nieuws dat Drake 3 albums tegelijk heeft gereleased. En daar wil ik toch iets over zeggen, want ik vind dat zoiets raars. Waarom zou je 3 albums uitbrengen? Ten eerste zou ik dan denken, dan verpest je meteen de hele markt. Want ja, je overspoelt het allemaal met hagel, als het ware. Nou, dat blijkt dus ook, want de reacties over het algemeen zijn vrij matig over al die albums. En er is heel veel theorie over dat hij daarmee onder een deal kon uitkomen. En toen dacht ik ook net van, het draait helemaal niet om de muziek natuurlijk. Ik bedoel, muziek is niet meer zoals vroeger, je gaat het luisteren. Muziek is een soort asset geworden, een stukje data. Want elke plaat heeft dan kans om viraal te gaan of een meme te worden. Misschien dat er nog eentje tussen zit, wat dan uiteindelijk nog een soort van hit kan worden. Of, zoals nu, gewoon om het nieuws te halen. Omdat het gewoon absurd is om natuurlijk gewoon 3 albums uit te brengen. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik vind dat extreem triest. Het zegt zoveel over Drake als artiest. Kijk, dat labels zo denken, dat begrijp ik nog wel. Want hé, ja, god, we willen gewoon heel veel knaken verdienen. Maar een artiest, echt diep triest. Dus daarom ga ik niks nieuws meer van Drake draaien. Maar wel iets ouds. Eentje toen hij, denk ik, nog wel een artiest was met een iets van passie voor muziek. Maar dat twijfel ik nu ook een beetje aan. Het is Drake op 3FM en One Dance.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Papa wil iets zeggen.
5: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
6: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design. Met ongekend veel ruimte en comfort. En een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: van 5 uur ga je krijgen van de NOS.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Show.
0: Dan nog de files van de ANWB. Dat zijn er gelukkig maar 2. We beginnen op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Ouddijk en de Duitse grens. Een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen de Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar een half uur vertraging. Rij voorzichtig.
2: 3FM.
3: Jumbo zijn er 1000 producten

0: je extra voor krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
0: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
6: 3FM.
7: Juri Leeflang. Je hebt van die platen, die zijn instrumentaal zo sterk dat je er lekker in kan leunen. En zo'n lekkere leunplaat is precies de plaat die je nu gaat horen. Van Glass Animals, dit is Heatwaves op 3FM.

0: ontzettend binnen zitten en denken, ja, er zijn er vast meer met mij. Stuur het door, dan gaan we even kijken of er nog wat te doen is. En op zaterdagmiddag, dat is gisteren, maar hey, fun fact, volgende week is het gewoon weer zaterdag. Dan hoor je de meest democratische hitlijst van heel Nederland op 3FM. Dat is tussen 4 uur 's middags en 7 uur 's avonds en het heet de verlanglijst. Hoor je dus elke zaterdagmiddag op 3FM. En dat is de toplijst die is samengesteld door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland. Klinkt als een mondvol, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Als jij gaat naar 3FM.nl en klikt op verlanglijst, dan kun je aanvinken wat volgens jou de allerbeste platen van dit moment zijn. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Even op verzenden drukken en dan heb je dus gestemd op de beste platen van dit moment. En daar ontstaat dan dus die toplijst uit. Met op nummer 1 natuurlijk de tune met de allermeeste stemmen. Het is leuk om te doen, omdat je natuurlijk daardoor nog vaker je favoriete muziek gaat horen op 3FM. Maar je maakt ook nog eens kans op de Bluetooth speaker. Dat is deze. En die valt alleen maar te winnen als je dus gaat stemmen op 3FM.nl. En dan dus even op verlanglijst klikt. Goed, ga dat doen. Iemand die jou al voor was, dat is Sam. Dit is hoe het stemlijstje van Sam klinkt.
1: Hey, met Sam. Ik stem deze week op deze tracks in de verlanglijst.

stemlijst van Sam klinkt, maar hoe klinkt die van jou? Vul hem in op 3fm.nl en dan dus even op verlanglijst klikken. Wie weet maak jij ook nog eens kans op de speaker. En hoor je nu de nummer 1 van de verlanglijst. Gisteren weer teruggekomen op nummer 1. Verreweg de meeste stemmen gekregen. En dat zou zomaar iets te maken kunnen hebben met het feit dat hij natuurlijk gewoon 10 keer in de Johan Cruijff Arena staat. American

3FM. Ik ga Michael Kiwanuka voordraaien met Home Again, een wat oudere plaat. En toen dacht ik, die naam, Michael Kiwanuka, die ging zo als een trein, maar ik heb al heel lang niks meer van hem gehoord. Dus even een blik op zijn socials geworpen en daar is het dus ook vrij uitgestorven. Nou, blijkt dus dat hij vorig jaar in de zomer al zijn festivalshows en support op de tour van Marfa de Sans heeft afgezegd om aanhoudende gezondheidsklachten. Dat is echt zo jammer om te horen, want dat was dus 2025. Ik kan me nog goed herinneren dat hij in 2024 op Down the Rabbit Hole stond en sowieso op eigenlijk bijna elk groot Europees festival. En dat was echt een verhalenbing. Het is zo'n vette live artiest om te zien. Maar goed, sinds juli 2025 heeft eigenlijk niemand echt meer iets van hem vernomen. Geen muziek, geen shows, ook geen posts op social media. En ik hoop dus van harte dat dat gaat veranderen in de komende jaren. En natuurlijk, gezondheid staat voorop. Als je niet kan optreden door je gezondheid, dan zal het ook voor hem nog veel vervelender zijn dan voor jij en ik, die alleen maar hopen dat hij weer een keertje gaat optreden. Dus beterschap aan Michael Kiwanuka. Ik ga met liefde een oude plaat eromdraaien uit 2012. Home Again van Michael Kiwanuka dus.

Jack op 3FM. De verloren MP3-speler. Met In My World. Met de zang van Allo Black. Een hele goedemiddag, je luistert naar 3FM. En elke week voegen we op zondagmiddag een plaat toe aan de verloren MP3-speler. Het is een playlist. Ik kan makkelijk zeggen de leukste playlist die er bestaat. Want ja, goed, alles wat erop staat komt vanuit jou en de rest van muziekliefhebber Nederland. Graaf even in je geheugen. Ga even terug naar de tijd van de MP3-speler. Wat waren toen de platen die je heel erg leuk vond en die je ook al lang niet meer hebt gehoord op de radio? Pak dan even de NPO Luister-app erbij en stuur dat deze kant op. Mag elk genre zijn. Het zou leuk zijn als het iets is wat echt een eendagsvliegmachine is geweest. Iets wat echt al lang niet meer is gedraaid, maar destijds de hit van het moment was. Daar heb ik jou echt voor nodig. Dus pak even de NPO Luister-app erbij. Stuur hem door, want dan kan ik hem draaien op de radio. En wordt die plaat ook nog eens vereeuwigd op de verloren MP3-speler playlist. Dus dan heb je ook nog bijgedragen aan die hele leuke playlist waar ik net over had. Even de NPO Luister-app erbij pakken en doorsturen wat die ene MP3-speler track is waarvan jij vroeger dacht, dit is het beste wat er ooit is gemaakt en het is ook al lang niet meer gedraaid op de radio. Denk aan een beetje midden-90s tot nou, maximaal 2010. Daarna gingen we wel over op streamen natuurlijk. Dus nou, kom maar door, ik ben heel benieuwd wat je nu in gedachten hebt via de NPO Luister-app. Kom maar door.

0: verloren MP3-speler.
1: Vroeg je net even door te sturen via de NPO Luister-app welke plaat je vroeger veel hebt gedraaid op je MP3-speler. Stuur die dan eventjes door, dan kan die gedraaid worden. Natuurlijk, en wordt die toegevoegd aan de verloren MP3-speler. Dat is een playlist wat vol staat met allemaal platen uit de 90's en Zero's die op mensen hun MP3-speler hebben gestaan. Want ja, goed, het komt allemaal bij jou vandaan. Die playlist kun je vinden op 3fm.nl/mp3. En we gaan er weer een plaat aan toevoegen. Dit keer die van Arno, die heeft geappt. Ik had geen MP3-speler, maar ik had wel een auto met een CD-speler. En er was eigenlijk maar één CD die daar continu aan stond. Ik heb even opgezocht ook, dit ziet er goed uit hoor. Het heette Put Your Hands Up Volume 3. Nou ja, goed, er staan dus echt bangers op. Ik zie Samim met Heater bijvoorbeeld. Nightcrawler stond erop. Milo met Miami Sound System. Of Miami Sound Machine moet ik dan zeggen. Met Drop the Pressure en zo. Nou goed, deze CD gaat serieus gewoon nu nog mijn mandje. Ik vind het echt een hele vette CD. Maar goed, Arno stuurde hem door, dus dank voor de tip. En hij zoomde in op een hele andere plaat die er ook op stond. Eentje die absoluut thuis hoort op de verloren MP3-speler. Eentje die goed bij het weer past. Eentje die we nooit mogen vergeten. Omdat die altijd vrolijk klinkt.

0: 15 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.

0: zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
1: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
0: Dus nog meer vakantie voor je geld.
1: Absoluut. Kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Zometeen weer een hele hoop goede muziek. Onder andere Linkin Park en Jay-Z ga je horen. De nieuwe van Jim Gardner. En ook de Bless Madonna. Oh, allemaal naar het nieuws van, even kijken, 6 uur is het alweer.
18: Ron van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Er staan twee files. Eentje op de A16 Rotterdam-Breda tussen de Brechtseplein en Ridderkerk. Dat is een 25 minuten. En een langere file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Er is een ongeluk gebeurd. 50 minuten. Rij voorzichtig. 3FM.
4: Ster. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Hey, ik kan niet werken vandaag.
20: Hoezo?
19: Sorry, het is WK.
21: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
27: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
28: Honda, the power of dreams.
26: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
29: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
30: 3FM. Juri Leeflang.
17: Een hele goede avond. Dit is de avond van 3FM waar de muziek nog net iets lekkerder wordt aan de hand van jouw stemming. Amber is blij. Zo blij als een ei, heb ze door. Dus veel blije muziek.

gewoon een huisfeestje. Ik kan me ook gewoon voorstellen dat je helemaal geen zin hebt in al die felle zonstralen. Doe je lekker binnen in de koele woonkamer wellicht. En dat allemaal met de soundtrack van je zondagavond. Dat is 3FM. Zometeen ook verder on track met Obi. Een hoop muziek. En hier ook nog een hoop muziek. En je kunt even doorsturen via de NPO Luisterapp. Als je daar zin in hebt. In welke stemming je bent. Mag in één of in een paar woorden. Zorg ik ervoor dat de muziek daar goed op aansluit. En als je denkt, ik heb er helemaal geen zin in. Even goede vrienden, dan zorg ik ervoor dat de muziek gewoon goed klinkt van zichzelf. René heeft het in ieder geval wel gedaan. Die is de hele dag op de boot van zijn maat meegevaren. En is natuurlijk verbrand. De moed is pijnlijk, maar geen spijt. Ook Bart heeft de hele dag in de zon gebakken. Maar dan als een verkeersregelaar. Och, nu onderweg naar huis. Ik zie het al helemaal voor me, met zo'n hesje aan. Zo'n plakkend hesje. De moed is moe en ook wel erg verwarmd. En Nina die zegt, ik wil graag nieuwe muziek horen van Jim Gardner. Heb ik gehoord op 3FM. Vind ik een waanzinnig goede plaat. Nou, ik heb goed nieuws voor je, Nina. Die ga ik draaien. Het is ex-3FM meegehit van een nieuwe Nederlandse artiest die met deze tune heel snel...

fluitje is vrolijk. Maar dan zorg ik er wel voor dat de rest van die plaat zo stoer is dat dat fluitje niet te blij wordt. Dat het gewoon een beetje in toon wordt gehouden. De ultieme tune om je serotoninepomp in je hersenen even op gang te brengen.

Het is nieuwe muziek van Ed Sheeran met Martin Garrix. Repeated hoorde je op 3FM. Zometeen gaan we even een plaat induiken die jij ook kent. Iedereen kent deze ter wereld. En die had dus kennelijk miljoenen kunnen opleveren. Deze tune. Hemelrijk hadden ze kunnen worden, maar ze dachten, nee, dat gaan we even helemaal anders doen. En het verhaal van Stardust is daarom ook best wel bijzonder. Ik denk dat ik ook wel vermoeden heb waarom het zo'n grote hit is geworden. Het zal te maken hebben met dat het juist geen geld heeft opgeleverd. Of tenminste, niet tijdens die ene bijzondere deal. Goed, dat zometeen. Eerst muziek van Teddy Swims. Guilty ga je horen naar

die al zoveel jaar meedraaien. Die komen dan gelijk weer om de hoek kijken als de zon gaat schijnen. En dit is ook zo eentje. Music Sounds Better With You van Stardust. Dat is een bijzonder verhaal. We gaan even terug naar midden jaren 90. De pionierstijd van de Franse dance sound. En een van de leden van Daft Punk, Thomas Bangalter, die had ook een succesvol eigen label. Roulet. Zoek dat maar eens een keertje op. Dan hoor je allemaal platen waar je denkt van wow, inderdaad, dat ligt allemaal in het straatje van wat Daft Punk allemaal ging maken. Nou goed, op dat label had die Thomas een nieuwe artiest getekend. Alain Brax. Ook een Fransman. En die Alain die nodigde Thomas uit om samen een live set te spelen in een club in Parijs. Club Rex. Nou, onthoud die naam heel eventjes. Want die nacht, ja, die is dus bepalend gebleken. Want op die nacht ontstond de eerste versie van deze iconische plaat op dat podium in Club Rex. Het was Brax die loopte een gitaar in van Fate van Chaka Khan. Bangalter die bouwde een baslijn omheen. En Benjamin Diamond, een zanger, die zong dus een geïmproviseerde tekst. En tegen het einde van de set wisten ze, volgens mij hebben we iets bijzonders gemaakt. Dus de volgende dag gingen ze naar het huis van Thomas Bangalter. Die had daar een thuisstudio, dat heette heel cool Daft House. Niet zo gek, dus een van de guys van Daft Punk. En ze noemden dat project met z'n drieën Stardust. Die plaat, Music Sounds Better, werd uitgebracht op 20 juli 1998. En dat is significant, want het was 8 dagen nadat Frankrijk thuis de wereldbeker won op het WK. Dus, nou, je raadt het al, die Stardust met Music Sounds Better With You werd de soundtrack van die zomer. En grote internationale labels, die hoorden dat ook. Die dachten dat Stardust-project, die drie gekke Fransen die daar zitten, dat is goud waard. Dus Virgin Records, groot label, die belde Bangalter gelijk op en die zeiden, hé, hey, luister, 3 miljoen. Je krijgt nu P-Direct. Oké. Okay. Toen was Ideal nog niet echt een ding en internetbankieren. We hebben het hier over 1998. Maar we maken zo snel mogelijk 3 miljoen naar je over. En dat kon ook wel, want Stardust hebben er niet stilgezeten. Die hadden al 5 of 6 demos opgenomen om nog meer muziek te gaan maken. Maar Bangalter, Fransman dat hij was, trots dat hij was, zei... Nou, gaan we gewoon niet doen. Later heeft hij erover gezegd, we hebben 5 of 6 demos gemaakt. Zoals Stardust, een beetje in de trant van Music Sounds Better With You. Maar we hebben besloten dat het eigenlijk veel cooler zou zijn... om het gewoon als een enkel plaatje te houden. Gewoon 1 plaat van Stardust en daarna nooit meer wat. Want dat geeft de plaat een zekere magie en een stukje mysterie. Nou, die demo's die zijn dus ook nooit uitgebracht. En Stardust heeft 2 keer opgetreden. 1 keer dat moment in Club Rex, toen de plaat ontstond. En 1 keer tijdens een set van 30 minuten op een of ander festival in Montpellier. Het leuke is, het heeft ook een videoclip, deze plaat van Stardust. En in die videoclip zie je trio dus met zilvergeverfde gezichten en vermommingen. En die later dus ook ja, de robothelmen van Daft Punk zouden hebben geïnspireerd. Het was een voorloper op een voorloper op een voorloper. Waanzinnig goede tune. En 28 jaar later is het nog steeds een ontzettend grote hit. Zo eentje die heerlijk valt op een zondagavond... als je lekker nu aan het genieten bent van het zonnetje. Eentje die nooit verandert en nooit oud wordt. Stardust is dit en Music Sounds Better With You op 3FM.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving. Domino's.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
21: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Hey jij daar!
24: Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
24: Dus, waar wacht je nog op?
0: Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
24: Heb jij ook zo zin in vakantie?
23: Prijsvrij vakanties.
2: 3FM. Hey yo, hey yo, het is 2 minuten over 7. Zo meteen muziek van The Beaches op 3FM. Blame Brad komt eraan en ook Another en 54 Ultra.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afschermingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden.
2: ABB verkeersinformatie dan. 1 file die belangrijk is op dit moment. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Dan heb je 20 minuten vertraging op de parallelbaan. Als je wil omrijden kan dat het beste via de westkant van Rotterdam. 3FM.
4: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Oranje.

0: Bijtendeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
3: Yo, het is 7 minuten over 7. Je bent bij 3FM. Vera on track, het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Mijn naam is Obi. Another 54 Ultra hoor je zometeen aan de beaches. Blame Brett.

over 7. Je radio staat op 3FM. Waarvoor hartelijk bedankt. Happy zondagavond. Wat een fucking warme dag was het weer. We zijn over het heet van de dag heen. Het begint nu te dalen in de beeld. Het was een kleine anderhalf uur geleden 26 graden daar. En ondertussen zijn we gezakt naar 24,7. Alright. Kom maar goed. Beetje een plaknacht. Morgen ook weer rete heet. Hoe zit je erbij? Ga je goed? Ik ben Obi Rijmakers. Ik val even in voor Vera Simons. Zij is in Japan op vakantie. Dat betekent dat ik de honneurs mag aannemen op Vera on Track. Ik ga je helemaal volstouwen met allemaal hele vette nieuwe muziek. Dingen die je nog niet hebt gehoord, waar je oren van gaan klapperen, waarvan je denkt, ai, dit moet ik gaan toevoegen aan een playlistie. Misschien wel twee zelfs. Ga ik zo meteen een goed begin mee maken met een band die niemand kent. Er komen echt bands uit Sufkutteveen. Die hebben meer luisteraars op Spotify. Maar ik ben groot fan geworden. En jij en ik, we gaan ze samen ontdekken. Lika Nova heten ze. Komen er dadelijk aan op 3FM. Na de jeugd van tegenwoordig. Get Spanish. En eerst hoor je de nieuwste van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

De jeugd van tegenwoordig Get Spanish bij 3FM. Van Spanje naar Bogota in Colombia. Zit een band, kent in principe niemand. Lika Nova heette ze. Ik heb ze ergens in een shuffle voorbij horen komen. Ik was aan het koken. Eigenlijk niet echt op die muziek aan het letten. Ik hoorde net over de speakers. Toen dacht ik, holy shit, wat is dit? Beetje research gedaan. Dit liedje heeft, 250.000 streams op Spotify. In de muziekwereld is dat fuck al. Dan ben je hartstikke onbekend. En dat is ook oké, hè? Niet iedereen hoeft wereldberoemd te zijn. Maar in principe heeft dit liedje wel de potentie om dat voor elkaar te krijgen. Dit is zomaar in 4 minuten gepropt. Ik denk dat je het heel tof vindt. Lika Nova, Solo 2 bij 3FM.

0: Kenya area.
1: Nou, buren ook weer boos. Blackpink en Jump hoorde je bij 3FM. Ja, ik vind het wel grappig. Er zijn wel wat verschillen tussen de leden van Blackpink. Tegelijkertijd in het nieuws deze week. Lisa van Blackpink die gaat optreden tijdens de openingsceremonie van het WK voetbal. Groot nieuws, weet je wel. Echt huge voor de K-popwereld en voor vrouwen in de K-popwereld. Dan heb je aan de andere kant Jennie van Blackpink. Die is deze week ambassadeur geworden van Vaseline. Daar zitten 400 goede grappen in. Die laat ik allemaal even achterwege. Graag gedaan.

0: te vinden in je NPO-luisterapp. Als je hem er even bij pakt en je drukt op 3FM, ga naar de berichtenfunctie. Vind je daar een polletje, daar kun je op stemmen. Het is namelijk tijd voor welke track op 3FM. Ik heb twee ongelooflijk goede tunes voor je uitgekozen die op deze zomeravond heerlijk kunnen vallen. En volledig democratisch kun je dan bepalen welke van de twee het wordt.
1: Welke?

Cox remix, want die valt het allerlekkerst op het moment dat het zonnetje schijnt buiten. Let me know, pak de NPO Luister-app erbij, ga even naar 3FM. Daar vind je de pollfunctie, stem op je lievelingstrek. Ga ik die dadelijk voor je draaien op 3FM naar de Bauza. Nu eerst de nieuwste van Noah Kahan.

8. Democratie zal zegevieren op 3FM. Ik heb een polletje gekrald in de NPO Luister met erin de vraag: welke van de twee tracks kies je? Ga je voor DJ Kutsen met Pick Up of ga je voor degene, ja, 80% van

0: Nothing but bangers. Florence and the Machine, Calvin Harris, Spectrum.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nieuwe muziek uit van Charlie XCX. Twee weken geleden kwam ze met Rock Music. Wat dan een niet-rock liedje is over het maken van rockmuziek. Die vrouw is niet te volgen. Het is echt werkelijk waar. Nou, eergisteren is er dan de opvolger van. Spring Summer 26 heet hij. Hoor je nu als allereerste bij 3FM.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving.
6: Domino's.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Wat doe je?
13: Ik ben een vakantie aan het boeken.
12: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
13: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
12: Lekker!
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
16: 3FM.
17: Hey, het is 1 minuut over 8. Zometeen hoor je Major Lazer. Ook Ray komt eraan met Where is my husband?
18: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarom verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden.
19: 3FM.
20: Ster. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Hey, ik kan niet werken vandaag.
25: Hoezo?
27: Sorry, het is WK.
28: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
29: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
30: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
32: Voor de makers.
33: Praxis.
34: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
17: Ik ga echt even wat taboes doorbreken. Praten over een onderwerp dat we stilzwijgen in de maatschappij. Een soort van. Kom ik zo terug naar Ray en eerst een beetje laser.

0: Vera.
1: En where is my husband bij 3FM? Het is 11 minuten over 8. Dankjewel dat je 3FM aan hebt staan. Super thanks daarvoor, tovert een glimlach op mijn gezicht. Ik maak je zondagavond even net wat leuker met een heleboel nieuwe muziek. Mijn naam is Obi, standing in voor Vera Simons hier op 3FM. Misschien heb je het ergens gelezen. Gewoon één keer tussen twee andere berichtjes in. Het is een vrij onbesproken onderwerp. Wordt niet genoeg uitgelicht in de maatschappij. Het is obscuur, niemand praat erover. Maar Harry Styles is in Nederland. Ja, dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Hij staat 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Gigantische show. Waarin ook van alles op het podium gebeurt. De ene keer rent Harry van de ene kant naar de andere kant van het podium. Alsof hij een marathon aan het lopen is. Er staat de hele band ineens in een cirkel in het midden. Met Harry in het midden ook. Overal rode lasers, 70s-achtige visuals. En dat is allemaal heel erg leuk. Als je het kan zien. Maar wat dan als je dat niet kunt? En dat bedoel ik niet omdat je ergens een enorme kutplek hebt, maar gewoon als je slechtziend bent of blind. Je het echt niet mee kan krijgen. Daarvoor is Lisa Arnold. Zij doet live verslag van die hele show, zodat ook mensen met een visuele beperking de hele avond mee kunnen krijgen. Ik heb er zo meteen aan de telefoon. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Hoor je dadelijk op 3FM. Eerst muziek van een van de beste nieuwe Nederlandse artiesten van dit moment, Ida.
2: This need it's the giant. This need.
3: Laten als ik instort en ik in mezelf verdwijn.

0: je de banjo nog cool kan maken. I like it. Kingfisher hoorde je bij 3FM. I cried, I went. Vida on track. Waar gisteren is Harry Styles op precies de helft van wat je zijn, nou ja, zijn marathon van Amsterdam zou kunnen noemen. Hij staat 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Het is een enorme show. Er gebeurt keiveel op het podium. Maar wat nou als je dat niet kunt zien? Als je bijvoorbeeld blind of slechtziend bent? Daarvoor is Lisa Arnold er. Samen met twee collega's doet zij live verslag van de show. Zodat ook mensen met een visuele beperking de hele avond meekrijgen. Lisa, goedenavond.
1: Hey, hallo. Hoi.
0: Leg even uit, hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, wij zitten in een apart hokje in het persvak van de arena. En wij zien Harry de hele tijd bewegen en dansen. En eigenlijk tussen de nummers door vertellen wij wat er gebeurt op het podium. En proberen zoveel mogelijk tussen de nummers door te praten. En niet tijdens de muziek, want mensen zijn er natuurlijk om van de muziek te genieten.
0: Ja.
1: En af en toe, dus als er wel wat gebeurt, noemenswaardig... tijdens de muziek, dan breken we in, om het zo maar te zeggen. En dan vertellen we hoe die danst. Of als die iets doet waar het publiek heel erg op aanslaat. En de mensen beginnen te juichen. Ja, als je dan niet kan zien wat er gebeurt. Dan kan ik me voorstellen dat je daar misschien van schrikt. Of dat je denkt, hé, wat gebeurt er? Dus dat proberen wij dan te beschrijven.
0: Ik heb even een klein stukje van jullie commentaar over Harry Styles heen gelegd. Moet je even luisteren dan.
2: De lichten zijn gedoofd. Het is zwart. Oh, en daar komen de LED-verlichting. Heel het podium flikkert op rood, geel.

0: kijkt dus met je rug naar de achterkant. Hij loopt de brug op, heel voorzichtig. Op de schermen is de band te zien. Sarah Jones op drums.
1: Ah ja, daar hoor ik het. Daar begint de muziek en dan stoppen jullie met praten. Ja.
2: Vera on track.
1: En kan iedereen dit zomaar gewoon gebruiken? Hoe krijg je dit? Krijg je een speciaal apparaatje waar je dan oortjes in moet steken of zo?
3: Nee. Dus het gaat gewoon via je mobiel. En als je dan zelf oortjes meeneemt met draad of draadloos, dan zou iedereen kan hier gebruik van maken. Ja, via de website van de Johan Cruijff Arena. Ja.
1: Wat goed. Hey, maar er gebeurt natuurlijk best wel veel. Hij is een bewegelijke man, is de hele tijd heen en weer aan het rennen. Hoe bepaal je dan wat je wel en niet vertelt?
3: Ja, dat is heel snel beslissen. En dat is constant keuzes maken. Dus het is soms even, kijk, wat je zegt, hij beweegt dus heel veel. Als hij één handkusje uitdeelt, dan denk ik, laat maar gaan. Maar als hij dat blijft doen, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, of hij, ja, dan denk je, oh, dit is wel even belangrijk. En zeker als het publiek erop aanslaat. Dus het is constant keuzes maken, ja.
1: De eerste avond was natuurlijk de eerste show van de hele tour. Niemand wist toen wat er ging gebeuren. Ondertussen heeft Harry Styles hem al 5 keer gespeeld. Is het toch elke keer ongeveer dezelfde show. Kunnen jullie die show ondertussen ook dromen? Weet je exact al wat er gaat gebeuren?
3: Ja, zeker. Dus kijk, die eerste avond wat je zei, die overviel ons natuurlijk ook. Wij kregen vlak van tevoren een setlist en daar stonden wat korte cues bij. Maar bij lange na niet genoeg om volledig op te kunnen vertrouwen. Dus wij keken ook voor het eerst naar die show. Dus beleefden dat met de mensen voor het eerst. Maar vervolgens we hebben veel aantekeningen gemaakt en bij nummers dingen opgeschreven van joh, dit gebeurt er, dat gebeurt er. En dan merk je toch dat zo'n tweede avond, dat je denkt, oh ja, dit herken ik, het gele licht bij Golden. Ja.
1: Ik heb Lisa Arnold aan de telefoon. Ze doet live verslag van Harry Styles in de arena, zodat mensen met een visuele beperking de hele avond ook meekrijgen. Maar je doet niet alleen maar Harry Styles. Je gaat ook nog de toppers doen en Bruno Mars. In welke heb je dan het meeste zin en waarom zijn dat de toppers?
3: Ja, dat zijn zeker de toppers. Ja. Nou, dat is natuurlijk, kijk, de veren en de glitters vliegen je daar om de oren. Dus ik heb, er gebeurt zoveel. Ik heb daar heel veel zin in, ja.
1: Snap ik helemaal. Thanks Lisa, dat je even uitleg wilde geven. Ik vind het heel vet.
3: Ja, tuurlijk. Ja, dank. Ja, nee, het is een droombaan. Dat is gewoon zo.
1: Snap ik helemaal. Ja. Als je Lisa's commentaar graag wil horen, dan moet je volgende week zaterdagavond inschakelen op johancruijffarena.nl/audio.
2: 3FM. Harry Styles, Dance No More. 3FM, May.

0: Ja, ik sta voor de studio, waar de eerste primeur net gedropt is.
1: BFM draait elke dag als eerste de nieuwste ontdekkingen. Blijf luisteren, want zometeen meer Breaking Muziek.

bij Sarah Shot. SZA daar voor de 3FM megahit van Harry Styles. Staat deze maand 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Zometeen heb ik iemand aan de telefoon. Die heeft tot nu toe alle shows gezien. Wat? Eerst dan nieuwe muziek van The Strokes. Nog een maand tot de nieuwe album Reality Awaits uitkomt. Vorige week met een voorproefje op dat album uitgekomen. Hou je vast, duurt dik 6 minuten lang. Het is een heartbreak ballad, maar wel echt.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, me gusta tu bedriepen. Fira. 10 minuten over 8:30. Het is je zondagavond. Het hoofdkwartier van de nieuwe muziek is waar je bent. Het is Vera on Track. Zonder Vera, maar met mij. Hallo, mijn naam is Obi. Afgelopen en komende weken staat Nederland volledig in het teken van Harry Styles. Hij is begonnen aan een reeks van 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Vorige week belde Vera met 3FM-luisteraar Sarah. Zij stond toen voor de tweede keer in de rij voor het concert. En zij vertelde dit.
3: Ik ga 7 keer... Kostie.
2: Sarah, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Jij zei, ik ga 7 keer. Je hebt ze tot nu toe alle 5 gezien, toch?
3: Inderdaad, ja.
2: Ben je het al zat?
3: Ik ben het nog niet zat. Nog niet. Nee. Het is al 7 keer. Ik heb het bijgeschaafd naar 10 keer.
2: Nee.
3: Dus, ja.
2: Nou, doe normaal. Ga je 10 keer...
3: 10 keer.
2: Oh mijn god, maar hoe financier je dit?
3: De tickets zijn goedkoper nu, heel lang gespaard. Dus het kan vakantiegeld.
2: Nee, de tickets zijn goedkoper. Ik heb gezien, ze zijn wel goedkoper, maar het kost nog steeds 4 tientjes om daarheen te gaan als je kutplekken wil.
3: Dat is wel waar, maar het vakantiegeld ook winnen.
2: Ja,
3: dat scheelt.
2: Ja, fair enough. Maar als iemand die dan ondertussen al 5 keer is geweest en nog 5 keer gaat, kun je dan even uitleggen wat maakt die show zo goed dat je hem 10 keer wil zien?
3: Elke avond is de atmosfeer gewoon zo anders. Ik ben elke avond met andere mensen op andere plekken. Dus je maakt die show ook van elke avond vanaf een andere hoek ook mee, wat heel cool is. En hij wordt elke avond ook beter. Elke avond andere interactie met het publiek. Dus ja, het blijft gewoon hartstikke leuk.
2: Ja, maar hoe bedoel je dan andere sfeer? Het is anders. Uiteindelijk zijn het toch dezelfde Harry Styles fans die daar naartoe gaan. Het zijn dezelfde liedjes. Hij past die setlist toch ook niet per se heel erg aan?
3: Nou ja, hij doet de laatste keren elke avond een ander liedje. Wat heel leuk is.
2: Ja.
3: Dus nu durf ik ook eigenlijk in één meer te wissen. Want stel, hij doet mijn favoriete nummer. Dat is gewoon... Nee, dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen als ik er niet ben. En nou ja, de sfeer is elke avond gewoon echt anders. Ook de plekken waar je staat, de mensen waarmee je bent. Het is gewoon een hele andere ervaring elke keer.
2: All right. Ik vind 10 keer ongelooflijk ambitieus. Wil ik wel graag... Zullen we dan volgende week weer even met elkaar inchecken? Dat ik je weer even bel en dat we even de balans opmaken van hoe leuk het daadwerkelijk nog is. Of jij wist dat nog gaan aanhoren.
3: Zeker.
2: Okay. Sarah, ongelooflijk veel plezier dan komende week met weer Harry Styles.
3: Dankjewel.
2: Je bent met 3FM. Ik ga de beste van dan gelijk ook maar even draaien. Are you listening yet? Hoor je nu?

Heb je het wel eens echt goed mis zien gaan bij iemand? Dat is pittig, hè? Maar stel je voor, joh, dat dan ook nog eens de hele wereld meekijkt. Lijkt me echt goed kut. Gebeurde bij Lola Young. Ze was even weg. Ze stortte in bij het All Things Go Festival in New York. Alles werd gecanceld. Tours, shows, festivals. Ze zei, I'm going away for a while. En iedereen voelde wel aan, nou ja, er is iets aan de hand. Het gaat niet helemaal lekker. Maar ze is terug. Zo goed als. In interviews geeft ze aan, ik ben aan het herstellen van een drugsverslaving, maar ik ben op weg om terug te keren. En de comeback is ook in muziek hier. Lola Young, From Down Here.

0: prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
15: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Yo, het is 9 uur exact met zometeen muziek van Olivia Dean. Baby Steps komt eraan en ook Robin.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden.
3: 3FM.
4: Ster. Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
4: Klein raadseltje van mijn kant. Ik draai zo meteen twee Nederlandse artiesten die al 20 jaar samen muziek maken. Wie dat zijn, vertel ik je dadelijk.

gewoon niet teleur, Olivia Dean. Baby Steps hoorde je bij 3FM, daarvoor Robin en Talk To Me. Hey, er is nieuwe muziek uit van Willem samen met Sef. En dat is grappig, want die twee gaan way back. Even een klein lesje Nederlandse rapgeschiedenis. En ook een blik in mijn persoonlijke MP3-speler. In de Zero's maakte Sef dit soort liedjes.

20 jaar verder iets serieuzer geworden allemaal. Weet je wel, kinderen, koophuis, de hele bende. Iets minder uit ook. Ze zijn iets meer verdiept in de wereld. En dus hebben ze een nieuw liedje samen uit. En de titel past perfect bij de weersvoorspelling van komende week. Willem en Seth hoor je nu op 3FM. Dit is 100.000 graden.

0: The Prodigy en Out of Space met 3FM.
1: 3FM. Slow Sunday.
0: Het is 9:55. 3FM staat aan, dankjewel daarvoor. Mijn naam is Obi, ik ben de invaller van Vera Simons. Ik vind het leuk om de zondagavond met je te besteden. Ik hoop dat je wilde plannen hebt, want morgen, vrije dag. Ik ga zelf ook nog wel even de stad in, maar Slow Sunday, Slow Sunday. Het is een moment van bezinning eventjes. De zon gaat een beetje onder. Ik heb 3 prachtige tracks voor je klaarstaan om heel even de boel te laten. Is het ook wel eens lekker? Het is een drukke week geweest. Even in en uitademen is ook wel oké. 3 tracks op rij waar ik niet tussendoor gekomen, waar je van kan gaan genieten. Zometeen eentje die ik heb ontdekt ergens in een shuffeltje ergens die al wekenlang niet meer uit mijn hoofd gaat. Moody Judy komt eraan, El Camino High. Eerst Julia Cumming. Zij stond vorige week op ontdekfestival London Calling in Paradiso Amsterdam met het liedje met de langste titel die ik in tijden heb gezien. Op 3FM in Slow Sunday ga je horen hoe het daar live klonk. Julia Cumming and I dream of a fire that stays burning when nobody tends it.

Slow Sunday op 3FM in Dijon en Alley-oop. Daarvoor hoorde je Moody Judy en El Camino High. En daarvoor Julia Cummings. I dream of a fire that stays burning when nobody tends it. Oké, genoeg gehad van die Slow Sunday.

beetje jaloers op ben. Hele stomme dingen heel erg positief laten klinken. Fat Dog heeft dat helemaal onder de knie. Hun nieuwe muziek klinkt super blij. Maar ja, het heet wel gewoon... Go

FM, zondagavond, Tash Sultana, Jungle hoorde je. Zometeen vanaf 10 uur, heel veel plezier met nog meer nieuwe muziek. Vooraan komt eraan met Sebastian Okhuizen. Deze snoep ik van Stefan voor hem weg, de nieuwste van Nothing But Thieves, Evolution.

0: theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: 3FM. Een heerlijke zondagavond komt zometeen muzikaal jouw kant op. Met de nieuwste van Overmono. Maar ook Bruno Mars. Eerst het laatste nieuws.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raket. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden.
12: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Nog een aantal files van 10 minuten of langer. Die staan op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens een kwartier vertraging. De weg is daar dicht. Nu wordt via de af- en oprit omgeleid. De A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerken 15 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland Gouda voor Nieuwekerk en IJssel 10 minuten.
14: 3FM.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
19: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Sebastiaan Okhuizen. Bon Jovi a tutti. Hopelijk heb je een heerlijk zonnige zondag gehad en rond je hem lekker af met de muziek van 3FM. De nieuwste over Mono naar Panic at the Disco. En eerst James Hype. Dit is Ferrari.

0: is een I Just Might. Antoine is er blij mee, hoor.
1: Nou, oh, dit klinkt zo lekker. Laat je lekker likken, oké.
0: Hey.
2: Vooraan met Sebastian.
0: Een bijzonder goede zondagavond. Wat fijn dat je er weer bij bent. Ook op deze eerste Pinksterdag bij 3FM. Kan me voorstellen dat je goed wat andere dingen te doen hebt gehad vandaag. Maar toch wel lekker dat je nu die radio aan hebt gezet en klaar zit voor de allerfijnste nieuwe Nederlandse muziek. Die staat erbij vooraan. Vooraan bij de beste Nederlandse muziek. Zometeen een artiest waarvan ik je kan garanderen, die heb je nog nooit op 3FM gehoord. Is namelijk zometeen de winnaar van Voor het Eerst Vooraan van gisteren hier in de studio. Eerst nieuwe muziek van twee mannen waar je in de Nederlandse muziekindustrie dit jaar niet omheen kan. Zijn overal, gaan als een raket, het is niet normaal. Ik heb het over Jesse Hoefnagels en Def. Twee hebben nu de handen ineengeslagen op één track. Heet Ver van Huis, staat op de nieuwe EP van Jesse Hoefnagels, Dichter bij de Dag. Het is echt de track waarop die twee muzikale werelden van deze twee gewoon perfect samenkomen. Het is het elektronische van Jesse Hoefnagels. Gewoon in de mix met dat typische Zero's rap geluid van Def. Het werkt mega goed. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Jesse Hoefnagels en Def met Ver van Huis op 3FM.

0: Tate McRae bij 3FM en Greedy.
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: En met iemand die nu voor het eerst bij 3FM is, maar ook voor het eerst vooraan staat. Gisteren kreeg zij de meeste stemmen in voor het eerst vooraan. Maar liefst 76% van de stemmen bracht jou naar de 3FM-studio. Welkom, Chelsea.
3: Dankjewel. Hey.
0: Heel fijn dat je er bent. Je hebt een waanzinnige track ingestuurd voor het eerst vooraan. Even voor de duidelijkheid, is een plek in dit programma op zaterdag waar twee artiesten eigenlijk head-to-head gaan in een stembattle. En degene met de meeste stemmen wordt voor het eerst gedraaid op 3FM en mag altijd even langskomen om daarover te babbelen. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Ik was echt omvergeblazen door deze track toen ik hem voor het eerst hoorde.
3: Oh, dankjewel.
0: Heel blij dat je mee wilde doen hieraan in ieder geval. Hoe oud ben je?
3: Ik ben 22.
0: Ik vind het niet normaal hoe je nu al deze sound hebt bereikt. Vertel even, hoe ben je gekomen tot dit geluid? Want ja, je liet al van tevoren weten echt wat duidelijke invloeden te hebben en duidelijke voorbeelden te hebben in de muziekindustrie. Daar wil ik zo meteen even naartoe gaan. Hoe hard heb je moeten werken om hier te komen? Want het klinkt alsof je al best wel wat lang met muziek bezig bent.
3: Nou, ik ben dus na de middelbare heb ik een tussenjaar genomen. Toen ben ik eigenlijk pas met muziek begonnen. Toen was ik geloof ik 18. Daarna ben ik begonnen aan Rock City Institute. Dat is een muziekopleiding in Eindhoven. En daarop ben ik eigenlijk echt gaan leren schrijven. En daar heb ik ontdekt dat ik songwriting super leuk vind. En daar heb ik dus twee producers ontmoet. En met die producers heb ik samengewerkt aan deze track. Ze heet Steenbakkers en Wessel Schaefer. Ja. Samen met hen heb ik hier aan gewerkt. En ik kwam op een gegeven moment met het idee om een leuke chille poptrack te maken. Want ik heb al twee nummers uit. En die zijn best wel wat meer softpop. En ik wilde echt gewoon wat meer richting de uptempo girly pop. Ja. En dit is een beetje tussenstap daarin.
0: Maar dit is allemaal in zo'n sneltreinvaart gegaan. Als in 4 jaar geleden ben je begonnen met muziek.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Als in het echt serieus nemen. Wat heeft je toen doen besluiten om te denken van nu ga ik ervoor?
3: Nou, eigenlijk had ik zelf nog niet echt het idee om iets met muziek te doen. Ik was er eigenlijk zoveel mee bezig, maar ik had niet helemaal door dat het iets is waar ik verder in kon gaan. Tot mijn verloofde ineens zei van, ja, je bent er zoveel mee bezig en je vindt het zo leuk. En ja, waarom zou je dan niet verder mee gaan? En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel een goed idee.
0: En die verloofde heeft ook een bijzondere rol in dit liedje, toch?
3: Ja, dat klopt zeker.
0: Vertel.
3: Nou, eigenlijk de liefde van ons is wel echt mijn grootste inspiratie bij deze track. Ik heb iemand gevonden waar ik gewoon zoveel van hou. Iemand die zo perfect is voor mij. En dat is eigenlijk de inspiratie voor het nummer. En ik hoop ook dat mensen die ernaar luisteren dat gevoel herkennen. En dat is ook wat ik graag wil bereiken met mijn songwriting. Dat ik mensen inspireer en die gevoelens naar boven breng. Dus ja, eigenlijk gewoon everything about you. Alles, als in alles ja, aan hem vind ik leuk. Dat gevoel, ja.
0: Hoe heeft hij je gesteund de afgelopen 4 jaar? Heeft hij ook wel een beetje zijn belofte waargemaakt? Want hij heeft je wel een beetje deze kant op geduwd dan.
3: Ja, klopt. Heel erg. Ja, af en toe valt hij me ineens lastig midden in de nacht met ja, ik heb een idee. Kan je niet dit doen? Kan je niet dat doen? En je moet eens een keer de radio benaderen, dat soort dingen. Dus hij ondersteunt me heel erg. Maar hij studeert zelf dus ook ondernemerschap. Dus dat is wel heel erg fijn.
0: Een beetje werken privé gescheiden houden mag ook wel, zeg jij.
3: Ja, stiekem.
0: Hey, belangrijke voorbeelden voor jou. Nou, dus is bijvoorbeeld dan je verloofde. Maar volgens mij ook je opa heeft ook een belangrijke rol gehad in jouw muzikale leven eigenlijk, hè?
3: Ja, eigenlijk is het bij hem begonnen. Want toen hij overleed, mijn opa is Filipijns. En hij woonde dus in de Filipijnen. Maar toen hij overleed had ik zijn gitaar meegenomen in het vliegtuig naar Europa. En dat is eigenlijk de gitaar waar ik op ben leren spelen. Dus dat was eigenlijk een van de eerste dingen die ik echt serieus oppakte. Gitaar leren spelen. En dat was ja de gitaar van mijn opa.
0: Wat heeft hij jou muzikaal echt meegegeven? Want het is natuurlijk de gitaar, dat is iets fysieks. Maar als jij nu songs gaat schrijven, als je nu in een creatief proces zit, misschien in een studiosessie. Hoe speelt hij daarin dan een rol nog?
3: Nou, ik denk echt dat hij de eerste stap was voor mij om muziek te gaan doen. Want als ik digitaal nooit van hem had gekregen, dan was ik, ja, ik denk nooit deze richting op geweest. Dus ja, ik vind het wel een hele mooie eerste stap dat ik dat van mijn opa zo heb meegekregen.
0: Dus elk begin eigenlijk, alles wat je doet, elk begin is ook een beetje met je opa eigenlijk.
3: Ja.
0: Wat mooi zeg. Andere voorbeelden, muzikaal, naar wie kijk je nu op? Als je nu een ideale festival line-up zou mogen samenstellen. Wie staan er allemaal op jouw festival eigenlijk?
3: Oh, eigenlijk alle popgirlies. Sabrina Carpenter, Taylor Swift, dat is mijn grootste idool. En Camila Cabello vind ik ook super vet. Echt al die popgirlies zijn super inspiring voor mij.
0: Ja, de artiest die ik nu ga noemen valt zeker in het rijtje. Maar ik mis, als ik naar dit liedje luister, iemand op die line-up. Ik weet niet of je een gokje zou durven wagen.
3: Ik heb een paar keer gehoord Madison Beer, misschien die.
0: Ja, ik vind dit echt een Addison Rae-achtige song.
3: Oh, echt?
0: Ja, dat refrein, dat het zo een beetje, het lijkt half offbeat of zo. Het is heel verrassend, het houdt je heel erg bij de les. Is er iets aan de artiesten van nu die wat we verder terug kunnen horen in deze song? Want ik kan me best voorstellen dat je vaak toch, ja, begin van je carrière, je zegt net zelf ook toch wel een switch in sound gemaakt.
3: Ja.
0: Zijn er dan dingen waarvan je het moeilijk vindt om die niet over te nemen in zo'n geval?
3: Ja, ik denk dat het wel meevalt. Want ik luister gewoon naar heel veel verschillende soorten muziek. Naar verschillende artiesten. En ik pak ja, soms inspiratie een beetje hiervan, een beetje daarvan. En dan eigen draai eraan geven. En ook samenwerken met producers helpt heel erg. Omdat zij ook weer een eigen visie hebben. Dus ik denk dat het zo'n beetje ja, meer een eigen unieke mengel
0: is. Dat lukt wel.
3: Ja.
0: Oh, goed, ik ben heel blij dat het er is. Want het is wel een sound die door iemand uit Nederland nog niet gemaakt wordt. Dus ik vind het echt heel vet. Ik ben blij dat je hebt gewonnen. En nu ja, rest mij nog maar één ding. Dat is jouw plaat instarten op 3FM. Wil je hem zelf aankondigen of moet ik het doen?
3: Ik doe het wel.
0: Nou, ga je gang. De radio is voor jou.
3: Nou, mijn liedje heet Everything About You. Ik ben Chelsea. Hier is hij.

0: Man, wat een goede tune.
1: Dank je wel.
0: Echt onwijs goed gedaan. Chelsea is hier ook in de studio. Je hoorde er op 3FM. Voor het eerst vooraan met Everything About You. Siegfried, dat is een van onze Duitse luisteraars, die zegt tolle sound.
1: Dank je.
0: Dus dat is een compliment die je in je zak kan steken. En Barry zegt, ik heb gisteren niet op deze track gestemd. Maar het klinkt eigenlijk wel heel erg lekker. Want het dijk van de track en van het dijk van de stem. Ik ben verkocht, zegt hij. Barry, dank je wel. Neem ze lekker mee naar huis. Verder heel erg bedankt dat je er was, Chelsea. Zijn er verder nog dingen, zijn er plekken die we in de gaten moeten houden van jou? Kunnen we nog nieuwe muziek binnenkort horen? Kunnen we je misschien een keer live zien de komende tijd ergens?
1: Nou, ik ben de komende tijd zeker van plan om meer muziek uit te brengen. Dus dat is iets waar jullie op kunnen rekenen. Ik wil nog voor mijn bruiloft, en dat is 25 juli, dat weten jullie niet. Voor mijn bruiloft wil ik nog een nummer uitbrengen. Dus volg mijn socials, Music by Chelsea, C-H-E-L-C.
0: Lekker zeg. Om af te sluiten, altijd nog even de vraag aan de winnaar van dit weekend. Heb jij toevallig een artiest waarmee je misschien samenwerkt, die je goed kent, die gewoon een collega-artiest van jou, die je graag zou willen voordragen om volgende week mee te doen aan Voor het Eerst Vooraan?
1: Ja, ik heb er wel eentje.
0: Vertel.
1: Hij heet Sam Cerlier. En het is een vriend van mij die ik ken via Rock Academy, want ik studeer daar. En
0: daar komt goed talent van aan, van die Rock Academy. Maar ga verder.
1: Nou, hij is een superleuke popartiest en hij schrijft ook echt hits gewoon, dus ik denk Sam Cerlier. Ja.
0: Nou, die gaan we de gaten houden. Chelsea, dankjewel voor het langskomen. En wel thuis zometeen.
1: Dankjewel.
0: Zometeen de nieuwste van Higo. Eerst Just Stay, Jack Style en John. Turn the lights off.

0: tune, zeg. De nieuwste van Higo heet Vallen in Geluk.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Deze bloedhitte zou je bijna gaan vergeten dat het pas lente is en dat er nog een hele zomer voor je in het verschiet ligt. Een zomer vol festivals, barbecue, Aperol drinken op het terras en dan toch maar naar huis lopen, omdat je niet meer met de auto naar huis mag. En aankomende zomer gaat Higo een speciale mini-tour doen door, langs drie openluchttheaters. Niet alleen, ze spelen een double bill samen met Wies. Echt een hele vette, heel vet concept geworden. Ze spelen allebei namelijk een show van een uur. Dus je krijgt twee acts, twee bands voor de prijs van één. Gewoon twee uur goede muziek om een warme zomeravond in een buitenluchtje. Heerlijk. Slottuin Zeist, Nijverdal, Caprera, Bloemendaal. Misschien wel de mooiste plekken om op zo'n warme, toch wel plakkerige zomeravond de allerbeste muziek van Nederlandse bodem te horen, toch? Echt wat anders dan een keer in zo'n donkere popzaal. Ik zou zeggen, ga dat checken. Zie je mij daar sowieso verschijnen.

Af en toe kijk je terug op het leven. Dan ben je jarig bijvoorbeeld. Of je hebt een jubileum op werk. En denk je, och, wat gaat de tijd toch snel. En nou, een jaartje, nee, wat is het, een paar maanden geleden hoorden we Harry Styles komt naar Amsterdam. 10 avonden, denk je, nou, dat gaat wel even duren. Maar we zijn gewoon al over de helft. Zo snel, man! Vanavond en morgen heeft hij even een avondje rust. Dinsdag gaat hij weer verder. Ik was er afgelopen woensdag. Het was niet normaal. Mocht je nog een doorverkoopticket kunnen scoren, waar je ook zit, of je staat, of bovenin zit, overal is het één groot feest. Dansen, zingen, springen met Harry Styles. Je hoort hem nu. En American Girls op 3.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: 3FM.
17: Een bijzonder goede zondagavond. Zometeen in de Livebox Throwback. Internationaal niveau. We duiken in het archief. Internationally. Eerst het laatste nieuws.
18: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raket terreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarom verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
17: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie nog op 3FM. 2 files van 10 minuten of langer. Die staan op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. 3FM.
4: Ster. We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart? Met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
17: Zometeen in de 3FM Livebox Throwback. Miles Smith live in de Livebox. Eerst Justice. This is We Are Your Friends.

Olivia Rodrigo en Drop Dead. Vooraan Livebox Throwback. Ik wil heel graag even voor eigen parochie spelen, als je dat zo zegt. Weet ik eigenlijk ook niet heel goed. Ik wil even jou laten weten hoe vet het is om 3FM te luisteren. Ja, dit klinkt zo fout, maar Miles Smith, je kent hem nu van Stay, je kent hem van Drive Safe samen met Niall Horan. Een van de grootste popsterren van dit moment. Hij stond hier voordat alles in zijn carrière helemaal ontplofte en losbrak in de 3FM Livebox bij Vooraan. Ik weet nog heel goed, tijdens de DJ Meet, weken achter elkaar, bleef ze het maar roepen gewoon. Onze grote vriendin Jamie, die eerder samen met Olivier dit programma presenteerde. Jamie hoor je natuurlijk nu bij Wijnand in de ochtendshow. Maar Jamie zei al weken tegen iedereen die hier werkte: jongens, ga nou Miles Smith draaien. Hij gaat lijp viraal met zijn track Solo. We gaan hem binnenkort uitnodigen. Het is echt een gigantische belofte. En nou, moet ik ook heel eerlijk zijn, allemaal dacht ik een beetje, dat zal toch wel meevallen. Nou, boy, were we wrong. En was Jamie right? Wat had ze gelijk aan het einde? Het was niet normaal ook wat Miles Smith uiteindelijk hier in de Livebox bij Vooraan neerzette. En het is wederom een reden om toch wat vaker die radio aan te zetten. En toch even te denken van, hey, dit is eigenlijk wel vet. En wat is nieuwe muziek toch vet? Wat is het toch fijn om af en toe nieuwe dingen te ontdekken en er vroeg bij te staan, en dus vooraan te staan. Nu ook in de Livebox throwback van Miles Smith en Solo.

0: No Broke Boys, Disco Lines International.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Vrouwtje heeft haar nieuwe album eindelijk officieel aangekondigd. Kijk je naar mij. Op haar eerste album keek ze vooral naar binnen, naar zichzelf. Maar op deze nieuwe tune, nou eigenlijk ook, want deze gaat op het album staan natuurlijk. Maar op dat nieuwe album gaat ze meer naar buiten kijken. Naar de wereld, naar de liefde, naar haar eigen leven als artiest. Daar heeft ze natuurlijk inmiddels al een hoop over te vertellen. Loopt alweer 6 jaar mee, hè? Moeten we ook niet vergeten. Deze zomer speelt ze wel op geen enkel festival. Het enige wat ze gaat doen is een eigen solo-tour langs 7 Nederlandse openluchttheaters zonder band, gewoon helemaal alleen. Voornamelijk oud werk gaat ze daar dus wel spelen. Want, laten we eerlijk zijn, afgelopen werk was natuurlijk samen met S10 voornamelijk in het duo-album. Als de zomer dan voorbij is, het begint weer af te koelen, de barbecue weer in de schuur kan, de winterjas weer uit de kast, dan komt haar nieuwe album dus uit. En kun je het seizoen, nieuwe seizoen dus helemaal gaan starten in stijl met een nieuwe era van Vrouwtje. Ik kijk er nu al naar uit, sowieso naar het nieuwe album van Vrouwtje. Ook naar de herfst. Ik zit er namelijk aan te denken om botox te gaan zetten om het zweet op mijn voorhoofd te gaan verminderen. Ik word er helemaal gek van. Ik ging net met de trap naar boven. Kijk in de spiegel. 3 druppels. Gaat helemaal nergens over. Dus Vrouwtje kan wat mij betreft niet snel genoeg komen met het nieuwe album. Want dat betekent dat het ook buiten iets cooler is. Maar gelukkig hebben we in ieder geval een voorproefje van dat album. Dit is haar nieuwste. Jaar na jaar. Vrouwtje.

elke keer als ik hem draai, denk ik, het gaat gewoon niet kapot. Dit is misschien wel de allerbeste tijdloze track die de afgelopen 2 jaar is uitgekomen. Ramian, Sam Venner en Olivia Dean hoorde je bij 3FM. Komende dinsdagochtend weer op 3FM vanaf 9 uur 's ochtends. Tijdloze tracks, de allerbeste tracks met een eeuwigheidswaarde op 3FM. Hey, ik heb nu nieuwe muziek voor je van Go To Gym samen met Antoon. Ik moet heel eerlijk zeggen, hij moest eventjes bij me landen. Ik moest hem even verwerken. Ik ben nu ready om te draaien op 3FM. Ik ben eigenlijk best wel fan van geworden. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. De nieuwste van Go To Gym samen met Antoon. Dit is

Gracie Abrams bij 3FM en I Love You, I'm Sorry. Ze is helemaal terug, hè? Nieuwe era. Iets minder vrolijk, iets minder blij. Iets meer sad girl. Maar goed, kan ik wel een beetje gebruiken, die contrast in het leven. Hè? Zo is het ook. Zometeen de nieuwste Isabel van Gelder. I Don't Wanna Fall In Love Again. En nieuwe muziek van Jim Gardner. Dit is Heart.

Mars en Midnight Sun hoorde je bij 3FM. Zometeen de Black Keys en Lonely Boy. En heb ik nog een plekje gereserveerd voor wat jij wil. Als in, ik kan natuurlijk al de hele tijd gaan roepen, dit is goed, dit is goed, dit is vet, dit is nieuw. Maar ik weet zeker dat jij al de hele avond af en toe naar die radio zit te slaan van, hallo, draai nou eens een keer die ene tune die ik al zo graag zo lang wil horen op de radio. Geen zorgen joh, ga ik zometeen gewoon voor je doen. Eerst nieuwe muziek van Isabel van Gelder. Ik spreek je zometeen via de NPO luisteren. Dit is I Don't Wanna Fall In Love Again.

Lonely Boy. En ik wil je alvast bijzonder veel plezier wensen. Want zometeen vanaf 12 uur begint de 3FM Nachtdienst. Met niemand minder dan Jasper Schrijvers. In de zendtijd voor Pien en Vara. Zometeen als Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. En Claire heeft deze al veel te lang niet gehoord op 3FM, zegt ze. Wolf Alice, just too.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Eerst het laatste nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Het is de officiële eerste plakdag in Nederland. En die bleven we samen met de muziek van...

ZFM. Je hoorde Hey Brother. Je hebt toch van die combinatie waarvan je van tevoren al weet, dit hoort eigenlijk niet te werken. Hè? Friet met milkshake, pindakaas met sambal of cola met rode wijn. Maar toch, stiekem is het best wel lekker. En ook in de muziek. En ik heb hem voor je, de raarste muzikale samenwerking van 2026. Aan de

Mystical Magical bij 3FM. Een hele goede nacht. Ik ben Jasper en je hoort hier de meeste muziek van Nederland. Zometeen Bruno Mars, The Opposites en ook de nieuwe Madonna.

om te praten voor morgen vroeg. Nou, app even via de NPO Luister app hoe je erbij zit vannacht. Vind ik leuk om van je te horen. Ik vind het leuk om van je te horen. Zo had Lotte het briljante plan om een blind date te plannen met 30 graden. En ze zegt dat ze hoopt op een tweede date. Dus dat is een geslaagd evenement. Jury die heeft vandaag ijsblokjes bezorgd aan de horeca. En gaat nu lekker zelf ijsblokjes drinken met daarin heel veel alcohol. En Barry die heeft net Formule 1 gekeken. Nou, hoe je er ook bij zit, laat het even weten via de Formule... Of via de Formule 1. Via de NPO Luister app laat je het even weten. Vind ik leuk. We doen het toch samen vannacht. Zometeen gaan we even bellen met iemand die vroeger heel bekend was. Ik weet zeker dat je hem kent. Alleen, nu kent niemand hem meer. En daar heeft hij een serie over gemaakt. Ik vertel je zo meer naar Bam

0: Digby en Nothing bij 3FM. Stel je voor, je bent pas 12 jaar oud en je zit in de grootste boyband van Nederland. Je leeft je tienerdroom met gillende fans. Oh, uitverkochte shows in zalen als Paradiso en je bent in de polder groter dan Justin Bieber of One Direction. Het was het leven van Nicolas. Hey Nicolas, goeienacht.
1: Hey, goedendag.
0: Goedendag
1: Jasper.
0: Ja, we hebben vaker gebeld. Ik ken je ondertussen. Maar ja. je hebt een serie gemaakt over dat je onbekend bekend bent.
1: Klopt, inderdaad, ja. Ja, nee, ik ben inderdaad daarin op zoek gegaan naar mensen die zich daar een beetje in kunnen herkennen, in het onbekend bekend zijn.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, Main Street was echt de shit, zeg maar. Jullie waren overal. Hoe is dat nu als je op straat loopt?
1: Ja, nu herkent niemand me meer natuurlijk.
0: Nee, word je nooit aangesproken dat je zegt, hey, jij bent toch van Main Street?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, dus soms is het wel gewoon van, ja, ik herken jou ergens van, maar ik kan het gewoon niet plaatsen.
0: Ja.
1: En dan zeg ik altijd One Direction misschien. Maar nee, ja, het is gewoon wel dat ik kom nu wel geregeld op plekken, zeker de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld op een feestje en dan wordt Stop the Time, onze grote hit, die wordt dan gedraaid. Yeah. En dan zingt iedereen volle borst mee, maar niemand die weet meer dat ik daar onder andere achter zit.
0: Yeah.
1: Dus dat is wel een gekke gewaarwording, maar ook wel weer, ik kan er ook wel weer echt wel de humor van inzien. Dat wel.
0: En wat vind je daar zelf van?

0: van dan? Vind je dat jammer dan dat je niet meer die aandacht hebt als van vroeger?
1: Ja, nee, ik vind het vooral heel interessant eigenlijk. Dus ook zeker in verband met de serie vond ik het wel heel leuk om dat uit te zoeken. Ja, wat dat gevoel nou precies is. En ook wat bekendheid nou precies inhoudt. Sowieso natuurlijk in Nederland. Is dat denk ik ergens ook wel een beetje relatief. Van ja, wat is nou echt bekend zijn? Mm-hmm. Dus daarin is het ook een beetje op onderzoek uitgaan naar... Ja, was ik wel echt bekend, weet je? Of was het gewoon meer een soort bubbel waar ik in zat? En daarmee ook ja, op zoek gaan naar andere artiesten die ja, hetzelfde gevoel ervaren. En daar ja, kijken of ik dat ook kan delen, weet je wel, met mensen.
0: Want is het doel, want je hebt dus een serie gemaakt die is te zien op YouTube. Zeker het kijken waard, heel vet. Is nou het doel van de serie dan om weer bekend te worden of om een hit te scoren? Of is het meer de zoektocht zelf?
1: Het is echt de zoektocht zelf eigenlijk. Dus ook wel een beetje het gevoel van natuurlijk het onbekend bekend zijn. Mensen kennen de hit nog wel, maar de persoon niet per se meer. Een beetje dat gevoel ook een beetje ja, toe te eigenen of terug te claimen of zo. Ik hoor wel vaker van mensen die dan zeggen van ja, maar wat is nou precies het doel, zeg maar, wil je weer bekend worden? Dat is het niet per se, want het gaat natuurlijk wel echt om de muziek. Maar het is juist eigenlijk ook meer ja, gewoon echt op eigen houtje kunnen kijken wat het nou precies allemaal inhoudt, weet je wel. Kijk, destijds had we natuurlijk een groot team om ons heen. En nu doe ik het allemaal zelf. En daarmee dus ook bijvoorbeeld, Tess van Stupid, die heeft het dus in de serie uiteindelijk gevraagd of zij met mij een nieuwe song wil maken. Weet je wel.
0: Je hebt niet alleen Tess gevraagd, want op een gegeven moment heb je ook die gast van Main Street gevraagd. Van, hey, zullen wij een nummer opnemen? En ja, je vroeg dus letterlijk van, hey, vind je het leuk om samen met mij weer muziek te maken? En dit is hoe zij reageerde.
2: Maar het lijkt me leuk, maar nee. Als dit komt niet echt, nee. Niet lekker uit, zeg maar.
3: En dan?
4: Nee.
0: Moet me best pijnlijk lijken als je oude maatjes je zo hard zijn.
1: Ja, en het was ook wel, zeker de serie is ook wel gewoon een zoektocht geweest. Naar heb ik nog een beetje een soort van standing in de muziekindustrie. Dus ik heb ook nog wel echt grote artiesten gebeld. En dat was ook wel heel awkward natuurlijk. Of ze met mij wil samenwerken natuurlijk met die vraag. Dus het is ook wel ergens, ook wel een beetje humoristisch, ook spelen met het idee van ja, onbekend bekend zijn. Was ik wel bekend?
0: Ja. Het lijkt me best ongemakkelijk toch, dat zij nee zeggen? Of hoe kijk jij er zelf naar?
1: Het was ook wel inderdaad ongemakkelijk, maar het was ook wel... Ja, begrijp ik natuurlijk. Ja. Ik bedoel, we hebben het er ook wel eens een keer over gehad van ja, willen we weer misschien muziek gaan maken of niet? Ja. En ik denk dat we er ook destijds gewoon misschien wel opkwamen van dat sowieso niet echt het geval ging zijn. Maar ja, het was ook een soort van laatste redmiddel van misschien gaat het dan nog wel lukken met Benji. Dan is natuurlijk eerder gelukt.
0: Ja, het zou wel een hit kunnen worden inderdaad, ja.
1: Ja, maar helaas zit dat er niet in.
0: Uiteindelijk heb je een liedje gemaakt samen met

0: En nu is de bedoeling dat dit een hit gaat worden dan, denk ik, of niet?
1: Nee, ja, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn, ja. Ja, ja. Dus het is natuurlijk ook wel echt dat ik sinds heel lang weer echt alles op alles zet om, nou ja, gewoon een song te promoten. Ook op de manier waarop dat nu gedaan wordt. En in de serie ben ik dus ook bijvoorbeeld langs gegaan bij een muzieklabel om te vragen van, ja, okay, is er een soort secret ingredient wat er nu is in verband met pophits?
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook wel grappig.
0: Wat is dat geheime ingrediënt?
1: Ja, ik heb dat nog steeds niet uitgevonden eigenlijk. Misschien als Bitterzoet nog een hit wordt, dan wel. Maar, maar het is natuurlijk ook gewoon, ja, TikTok is natuurlijk heel groot, Instagram en zo. En ik heb daar eigenlijk best wel na Main Street gewoon niet meer echt zo mezelf in verdiept.
0: Ja.
1: Dus dat is ook vrij nieuw natuurlijk. Ik doe dat nog niet zo lang inmiddels.
0: Ik moet zeggen, dus, ik ken jou wel van TikTok hoor, dus je bent er wel actief.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Dus dat is, maar dat doe ik eigenlijk nu ook pas sinds een jaar of anderhalf.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk ben ik daar ook heel laat mee begonnen, weet je wel. En het is toch wel een soort van nieuwe manier van muziek promoten.
0: Ja.
1: Kijk, in de tijd van Main Street stuurden we onze muziek naar blogs en die schreven dan een leuk berichtje en dat bereikte dan veel mensen. Ja, dat is natuurlijk niet meer echt het geval, zeg maar. De tijd is er wel veranderd. En dat is natuurlijk ook wel leuk om dat zeker uit te zoeken.
0: Ja.
1: Ook in verband met de serie natuurlijk.
0: Nicolaas, tot slot. Hè. Deze serie laat ook zien dat het oké is om jezelf kwetsbaar op te stellen. Heb je nou nog van jonge gasten die nu in een boyband zitten een soort tip of zo van hoe ze er naar aan moeten kijken?
1: Ik denk sowieso, ja, ik denk het er gewoon niet te zwaar aan hangen of zo. Weet je?
0: Ja.
1: Want zeker destijds in Main Street, alles was super leuk. Er waren ook minder leuke dingen natuurlijk. Maar dat vormt ook natuurlijk wie je bent. En ik denk dat je daar gewoon ook in het moment zelf niet per se heel veel mee bezig hoeft te zijn.
0: Ja.
1: Dat komt later wel, weet je. Want ook zeker nu, we zijn nu 10 jaar verder. En ik ben nu pas een beetje aan het uitvogelen van, ah ja, wat was dat eigenlijk die tijd?
0: Ja.
1: En een beetje dingen aan het terugkijken en zo. En dat heb ik in de tussentijd eigenlijk helemaal niet gedaan. Dus de serie is ook een soort van manier, ook voor mezelf, om dat uit te vinden. En ook een beetje te omarmen eigenlijk, weet je wel.
0: Misschien ook een beetje een plekje te geven.
1: Ja, zeker. En dat vooral ook een beetje met humor en zelfspot ook.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat ook wel voor mij het mooiste is geweest aan in ieder geval dit seizoen van de serie. En dat smaakt zeker naar meer.
0: Ja. Nou, ik heb de serie gekeken. Het is zeker waard om te kijken. Ik heb er echt van genoten.
1: Leuk.
0: Je kan het checken op YouTube. @Nicolaas. Dan kunnen we je gewoon vinden, denk ik.
1: Echt. Alle socials en YouTube heet allemaal @PlanetNicolaas.
0: Ja, precies. Oké, moet je dat checken? Check het zeker ook zo meteen. Hey, Nicolaas, ik wens je het allerbeste. En op naar die nummer 1 hit. Dat zou toch leuk zijn.
1: Precies. Yes.
0: Hey, leuk. En een fijne nacht.
1: Ja, heel.
0: Dit is

0: een gagball.
1: En ook voor artiesten is het goed om een keer iets te doen wat eigenlijk niet bij je past. Een van de allergrootste rappers van Nederland heeft dat gedaan. Hij heeft een hip-hop tune gemaakt op een happy hardstyle beat. Hoe dat klinkt hoor je naar muziek van Somjeu. En eerst is dit Sophie Tucker, Purple Head bij 3FM. Purple Head, cheetah print, dancing on the people. Rolled up at the after joint, dancing on the people. People dancing on the people, I got people on the people. People dancing on the people, with the people on the people. Smoking CO2, see me see you dancing on the people. Climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing on the people. I got

0: Samia, Dark Before the Dawn bij 3FM. Hip-hop en happy hardstyle, het gaat niet samen, zou je zeggen. En je gaat even een klein inkijkje krijgen in de keuken van misschien wel een van de allergrootste hip-hop slash happy hardstyle hits die er ooit zijn gemaakt. Want voor New Kids was er namelijk een track nodig. En de makers van New Kids die vroegen het aan The Opposites. En Big Two legt uit hoe die hit tot stand is gekomen.
1: Stefan die woonde bij ons op nummer 75 en ik woonde op nummer 62 in Amsterdam.
2: Hij zei op een gegeven moment van, yo, ik ben bezig met een nieuwe show. Zo, heb je een beat daarvoor? Ik zei, ja, dat is goed. Hier is het moet een beetje happy hardcore-achtig zijn. Zoiets, een beetje galm eroverheen en gewoon... Ik wilde gewoon heel graag dat Party Animals gevoel van... Have you ever been?
3: Ja, dat zit er echt wel in, ja.
2: Ik wist ook niet hoe je dat geluid moest krijgen. Dus ik heb het gewoon getekend. Dus... En dit is weer datzelfde geluid van Piet Parra die...
3: Maar nou ook weer omhoog.
2: Dan helemaal omhoog gepitcht en dan gewoon... Twee baslijnen die elkaar afwisselen de hele tijd. Nou, dan moet je natuurlijk wel voor to the floor gaan. Ik voelde het gewoon niet om te rappen op die happy hardcore beat. Omdat wij gewoon wel helemaal in die tijd gewoon echt heel erg hip-hop waren eigenlijk. Dus toen had ik hem hip-hop gemaakt met een soort van die snare van Sitting Sideways. Dus ik heb toen mijn verse geschreven samen met Gers. Willem was er toen ook bij, maar Willem wilde er niks van weten. Want Willem was vroeger van de echte hardcore en dit was happy hardcore. Nee. Dus dat was verraad. Stefan, die dus een van de gasten ook is in New Kids. Ik zei van, joh, kom jij anders even langs. Aangezien je toch op nummer 75 woont, kom even naar mij toe. Ga jij gewoon even 5 minuten tetteren. Op een gegeven moment zei hij, broodje, wow, vlees, broodje, wow, paal. Zei ik, yes, we hebben.

0: 3FM, Blink 182 en ook die dikke track van Topic. En dan heb ik het over Body. Ga je zo meteen horen naar het nieuws?
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van 61 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Hey, welk liedje wil je horen? Waar heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Of bel me 023

3FM met zometeen jouw liedje. Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Laat het even weten via de NPR Luisterapp en dan draai ik hem zo voor je. Hey, don't judge a book by its cover. En dat zou ik zeker doen met deze artiest. Het is een beetje een combinatie tussen een gevaarlijke motorrijder van Satudara en een carnavalsartiest. Hij heeft een kale kop, bolle buik, hele lichaam vol tattoos. Maar dan draagt hij wel weer panterprint blouses. Heeft hij een gouden zonnebril op en ziet hij er vrolijk en zomers uit. Ja, zijn muziek heeft niks met carnaval of motoren te maken. Ik heb het over Mr. Daddy Swims. Hij heeft een nieuwe tune en die is heel erg fijn.

0: Je hoorde Talk to You van Another by 3FM. Met zometeen misschien René Leblanc. If I tell you that I love you, forever you'll be mine.
1: Russisch roulette request.
0: Het is tijd voor het allerspannendste spelletje van de Nederlandse radio. We spelen Russisch roulette request. Ik heb een playlist aangemaakt, daar staat 9 keer een request in en 1 keer die duivelse René Leblanc. Gaan we zo shuffelen en hopen wij op de request. En we gaan deze keer even bellen met Janneke. Even kijken hoor. Moeten we even haar bellen, we hebben nog niet haar aan de telefoon. Nou, Janneke deed niet op. Dat is ook jammer. Oké, in dat geval gaan we gewoon het spelletje spelen. Ik ga de shuffleknop erbij pakken. En even kijken of het gaat lukken. Gaan we de request van Janneke draaien. Het is de Editors met Sugar. In 3. In 2. In 1. Kijk, dat is geen René Leblanc. Geen Janneke aan de telefoon, maar wel de Editors met Sugar bij 3.

Bridges bij 3FM. Hey, sommige dingen moet je niet met je handen aanraken. Bijvoorbeeld cactus of poep. Maar ook oude classics. Dat is cultureel erfgoed. Daar blijf je van af. En toch is er iemand die hier een remake van heeft gemaakt.

0: Elton John bij 3FM. Je hoorde I'm Still Standing. Barry, ouwe boef. Hey. Ongelooflijk, wat ben jij een schurk, zeg.
1: Nou, het is toch goed voor het milieu?
0: Oké, voordat je zegt wat je hebt gedaan, je hebt iemand een beetje gepest.
1: Ja, zeker.
0: Je buurvrouw.
1: Ja.
0: Leg eerst even uit, want wat is er nou, waarom heb je die buurvrouw gepest? Wat is er gaande?
1: Nou, zij is over alle buren aan het klagen en aan het roddelen. En ze is iedereen een beetje tegen elkaar aan het proberen op te zetten.
0: Oh.
1: Om voor haar een beetje er beter uit te komen. Maar iedereen weet dat er allemaal geen reet van klopt. Dus iedereen wordt een beetje geïrriteerd van haar. En ze heeft eigenlijk ruzie met 3 straten hier.
0: Dit is geen lievertje. Ze is een beetje een stokerd.
1: Nou ja, ze is narcistisch, ze is een stoker en ze is gewoon eigenlijk een heks.
0: Dat zijn grote woorden, Barry. Dat zijn grote woorden. Maar goed, het is niet mijn buurvrouw, dus nou, jij weet het beter dan ik.
1: Ja, maar als jij ruzie hebt met 3 straten,
0: ja,
1: dan ben je niet de allerleukste.
0: Maar is dit zo'n persoon die dan bij de rijdende rechter te zien zou kunnen zijn?
1: Nee.
0: Nee?
1: Want nee, de mensen hier die hebben zoiets van, joh, ze zal wel lullen en zoek het maar uit.
0: Oké, maar heb je een concreet voorbeeld dan wat er is gebeurd met deze buurvrouw?
1: Nou, ze heeft bijvoorbeeld lopen roddelen over mensen dat ze allemaal gekke dingen aan het doen zijn.
0: Wat voor gekke dingen?
1: Dat mensen allemaal vervelende dingen over andere mensen zeggen die helemaal niet kloppen.
0: Maar wat voor roddels zijn het dan?
1: Nou ja, gewoon eigenlijk gewoon standaard steekjes onder water. Gewoon dus echt zorgen dat mensen eigenlijk tegen elkaar opgezet worden.
0: Ja, ja, het is gewoon speldenprikjes aan het uitdelen.
1: Ja, maar dan heel veel.
0: Oké, heel veel speldenprikjes. Oké, goed. Als je 1 ding tegen haar zou willen zeggen?
1: Nou, ze is al over de 80. Dus, nou, Laat me gaan.
0: Oké. Hey, maar Barry, je hebt wel iets heel stouts gedaan. Je bent wel een ontzettende boef.
1: Ja.
0: Wat heb jij gedaan?
1: Ik heb we hebben hier van die zakjes met zaadjes voor planten. Dat is gewoon vanuit het dorp. Zijn ze die aan het uitdelen overal. En ja, het is de bedoeling dat we hier een beetje meer plantjes krijgen voor bijvoorbeeld bijen, om ervoor te zorgen dat de bijenpopulatie weer wat groter wordt. En wij hebben een stuk of 8 van die zakjes. Dus nou ben ik zo'n beetje elke avond ben ik zo'n zakje bij haar in de tuin aan het gooien.
0: Oh, mijn god. Maar hoe ziet daar voor tuin er nu uit dan?
1: Nou, die ziet er nu al. Nou, het is niet de mooiste tuin. Maar het is ook niet heel slecht.
0: Nee, precies. Dus dat gaat het uiteindelijk wel. Wordt het wel één groot oerwoud, wordt het daar.
1: Ja.
0: Maar ga je dan ook, moet ik het dan voor me zien, ga je dan ook water geven dan elke avond? Dat je weet dat het goed gaat met
1: de
0: plantjes?
1: Nee, dat is helemaal niet nodig. Het regent hier vaak genoeg.
0: Oké. En staan er nog meer pranks en boevenacties op de planning? Of houd je het even hierbij?
1: Nee, ik gooi gewoon elke avond zo'n zakje bij haar in de tent. Zodat ik zeker weet dat er... Ja. Dat klinkt dus heel slecht.
0: Ja, maar inderdaad, nu het zelf zegt, hè, voel je er ook slecht over of niet?
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Ik heb er wel plezier in.
0: Dat snap ik. Hey Barry, je bent een ongelofelijke boef, maar wel een gezellige boef. En ik wens je heel veel sterkte met je buurvrouw. En stuur even een foto van de tuin als er mooie plantjes uit zijn gekomen.
1: Ja, dat doe ik.
0: Oké.

Shine en Sia bij 3FM. Je hoorde Dusk Till Dawn. Ben jij bang voor de tandarts? Ja, ik vind het zelf vreselijk, hè, dat je als een mak biggetje op die martelstoel ligt, terwijl er iemand in je mond aan het boren is. Oh. Ja, vreselijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook al even niet geweest, omdat ik zo bang ben. Somber, die komt er wel vaak, vooral naar zijn optredens. Hij staat dan zo uit zijn dak te gaan op dat podium. Maar

0: Styles bij 3FM. Ook Ricky Martin en de Bauza komt eraan.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Vlaknacht bij 3FM vieren we samen met zometeen Ricky Martin, Damiano David, Harry Styles.